0: bezocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.
2: I've heard people say that too much of anything

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk, vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtend van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Rod Stewart, de rockster op de discotour. Do you think I'm sexy? Goedemorgen en veel plezier als je vandaag erop uitgaat. Er is genoeg te doen in Gelderland. Het is Aaltjesdag in Harderwijk, Techniekdag in de Liemers en Festivaldag in het kleine Halle Heide. Je kunt ook door de modder kruipen in Wiegen of een zwaard bekijken dat gevonden is ooit in de modder. Het is nu te zien in Doetinchem. En voor wie lekkere trek heeft, het is smaak aan de kade vandaag in Zutphen. Nou, ik ben benieuwd waar jij vandaag naartoe gaat. Of dat je thuis blijft en daar een reden voor hebt. Laat het weten via een appje of een mailtje. App ik al naar 06-2222-1342. Of via de app van Omroep Gelderland. En mede naar hans@gld.nl. Zometeen meer over dat bijzondere zwaard en over appels met een putje erin. Ga jij die kopen?
1: Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

0: zin in zaterdag om 11 minuten over 7. Dus even tijd om te kijken wat het Gelders nieuws is, wat door de redactie van Omroep Gelderland is verzameld. En wat je vindt op onze site gld.nl. En natuurlijk in onze app. Fruittelers balen van het weer van de afgelopen dagen, lees ik. Door hagel zijn veel appels beschadigd geraakt. Er zitten putjes in. Onderzoeker en fruitteler Herman de Vree schat dat op sommige percelen 80-90% van de appels schade heeft opgelopen. De fruittelers vragen consumenten appels met zo'n schoonheidsfoutje toch te kopen en niet te laten liggen in de winkel. Verder een luguber verhaal over twee vrienden uit Zutphen. De een verdween, de ander wordt door justitie gezien als moordenaar. Hij zou zijn kameraad hebben doodgeschoten en zijn lichaam hebben weggewerkt met een gehaktmolen. Tegen de man is in hoger beroep 12 jaar cel geëist. Ook op onze site een verhaal over Bertus Pols. Hij neemt na 46 jaar afscheid als beheerder van de kinderboerderij in Laagbuurlo. Het is een afscheid van de dieren, maar ook van de dienstwoning op het terrein van de boerderij waar hij jaren woonde. En van de gemeente heeft Pols een zilveren erepenning gekregen. Van de gemeente Apeldoorn dus. En een leuke reportage ook op onze site over de voorbereidingen van een bijzondere tentoonstelling van een vikingzwaard in het Stadsmuseum in Doetinchem.
1: Ja, en dan komt hij hier op te staan, op deze sokkel. Daar is een speciale standaard voor gemaakt. En dan zie je dus hier het zwaard, je hoort het geluid. En allemaal om je heen zijn dus de 3D-animaties te zien, gemaakt door Lars van Steeg. Alsof je dus onder het water bent, waar het zwaard gevonden is. Alsof je in de Oude IJssel bent. Nou, dan zit hij hier ingepakt in een op maat gemaakt bedje van schuim. Het vikingzwaard. Ja, dit is wel echt een topstuk. In de wereld zijn er een heleboel gevonden, maar niet in deze streek. In Nederland zijn er ook maar 3. En deze is zo fraai, zo intact en zo mooi gedetailleerd. Ja, dat we wel heel blij mogen zijn met dat dat hier was. En het is gewoon het bewijs van vikingen die op bezoek zijn geweest in de Achterhoek. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, fascinerend. Het zwaard is gevonden bij het uitborgen van de Oude IJssel en komt uit het jaar 855. Het is vanaf vandaag te zien in het Stadsmuseum in Doetinchem.

Ze horen bij de zaterdagochtend, net als ABBA, hebben we al gehoord. En Tina Turner die we zometeen gaan draaien. Toto dus, en Stop Loving You. Ik geloof dat Klaas Martin naar Groningen gaat, als ik zijn appje goed begrijp. Hij appt dat het vandaag open dag is in Eemshaven, die grote zeehaven in het uiterste noorden van ons land. Maar voor het bekijken van bootjes hoef je niet echt daar naartoe. Je kunt ook naar Harderwijk gaan. Daar vinden de Aaltjesdagen plaats, het grootste gratis evenement van Harderwijk. Een heel weekend lang is er een mix van cultuur, historie, muziek, lekker eten en ontspanning. Dat begon ooit in 1983, kan me nog een beetje herinneren. Na een grote verbouwing in de stad. En ja, daarna was het een jaarlijks evenement. En het trekt elk jaar 50.000 bezoekers. Het wordt dus druk weer vandaag in Harderwijk. Voordat het feest begint is er om 10:30 eerst een herdenking van Harderwijkse vissers die op zee zijn omgekomen. Dat gebeurt bij het monument van het vissersvrouwtje met kind op het bargje aan de Havendam. En daarna dus tal van activiteiten. Een roeiwedstrijd, je kunt de historische vispoort bezoeken. Je kunt boten in de stadshaven bekijken. Je kunt bewegen op het stadseiland. En muziek is er natuurlijk ook. Vanavond op het Dolfinarium-eiland en in het Hortuspark. In Harderwijk dus. Vandaag, de Aaltjesdagen. Muziek op Radio Gelderland van Bob Dylan, The Hurricane.

0: Ja, die mondharmonica die moet er natuurlijk in bij Bob Dylan. Hurricane was dat.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, morgen gaat het gebeuren. Nederland speelt dan de eerste wedstrijd op het WK voetbal. 'S'avonds om 10:00 is in het stadion in Dallas Japan de tegenstander van Oranje. En vandaag is dus de dag van de laatste voorbereidingen. Natuurlijk daar in Dallas, maar ook bij ons in Nederland, in Gelderland. En vandaag kunnen wij kijkers ons nog even goed voorbereiden. Bijvoorbeeld met een bezoekje aan de supermarkt. De ene supermarkt verkoopt de juichtas, de ander een W-kamerjas. Bijzonder geschreven, W-K-Amerjas. Er zijn ook voorspelshirts te kopen, natuurlijk oranje chips, oranje gebak. Ik heb zelf de oranje vla nog niet gezien, ben er naar op zoek geweest, maar ik kon het niet zien liggen in mijn supermarkt. Maar misschien is het wel. Ik vind altijd een hoogtepuntje, oranje vla bij zo'n toernooi. En bij deze dag hoort natuurlijk een plaat waar het chauvinisme van afdruipt. Hier is de enige echte André Hazes senior. Wij houden van oranje.
1: De plaat bij de dag.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
1: Het is nu 13 juni, goedemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Put is het 14,6 graden en in Wamel 15,2. Ook vandaag hebben we wisselvallig weer. Zon, wolken en enkele buien. En er staat een stevige westenwind. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. De overvallers die donderdagmiddag een juwelier in Arnhem beroofden zijn nog niet gepakt. De politie weet wel wat meer over de vluchtroute. De scooter van de overvallers is voor het laatst gezien op de Dr. J.C. Hartogslaan in Arnhem. En hevige hagelbuien hebben de afgelopen weken grote schade aangericht in de Betuwse fruitteelt. In appels zitten schrammen en putjes. In sommige boomgaarden is 80% van de appels beschadigd geraakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: Zin in Zaterdag. Hans van den Hoorn.

0: Applaus voor de Coors en die Old Town. Komt een goede suggestie binnen van Ton voor een plaats bij de dag voor het volgende uur in Zin in Zaterdag. Of we de Ragde Mannen kunnen draaien en naar voren.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Nou, lijkt me een goede suggestie. Ga eens even kijken wat we kunnen doen. Is ook meer binnengekomen als suggestie voor het komende uur. Heb je ook een suggestie voor een plaats bij de dag die echt past op deze 13 juni? Laat het weten. Stuur een appje of even een mailtje naar hans@gld.nl. Het kan weer volop gewandeld en gefietst worden in het rivierengebied. En de rivieren hoeven daarvoor geen belemmering te zijn van vandaag. Want de pontjes varen weer. Maar vandaag varen de 10 pontjes van Uiterwaarden weer dagelijks. En behalve dat ze een verbinding zijn, vormen ze natuurlijk ook een rustpunt op de route voor de wandelaars en fietsers. De pontjes worden, er worden flyers uitgedeeld. En daarmee kun je bij verschillende musea in de buurt van de pontjes een extraatje ontvangen. En wie niet vies is van wat water en modder, kan dit weekend meedoen aan de Strong Viking Obstacle Run in Wijchen. Deelnemers rennen, lopen en kruipen door de modder. En ze gaan ook over epische obstakels, zoals ze genoemd worden. En die liegen er niet om. 1 obstakel is 14 meter hoog. Daar kun je van afglijden, maar de echte sportievelingen die springen daarvan af. Daar ook is trouwens ook een marathon van 42 kilometer. Onder andere door de modder. Het is op de Berendonk bij Wijchen vandaag en morgen. En vanaf 10 uur vanochtend worden er verse aardbeien uitgedeeld in het centrum van Zaltbommel. Dat gebeurt door vrijwilligers van Toerist Info Bommelerwaard. Ze willen daarmee het geliefde streekproduct uit de Bommelerwaard promoten. En je kunt de vrijwilligers tegenkomen op en rond de markt in Zaltbommel.
1: Zin in Zaterdag. Op Radio Gelderland.

Losvast, de drie J's op Radio Gelderland. Zin in zaterdag gaan geruchten en verhalen over het weer dat flink warm gaat worden. Maar zien we nu nog niet veel van. Linde, gemeente Bronckhorst, 15 graden nu. Druten, 15,6. En op het weerstation van Theo van Daan en Putten nu zo'n 14,2, 14,3 graden. Lees ik op het rapport van zijn weerstation. Straks alles over het weer. Met Jason Dave. Ain't no pleasing you.

0: Ain't No Pleasing You van Chase en Dave. Er staat het een en ander op stapel vandaag. Heel veel dingen gaan er gebeuren. Weinig reden om thuis binnen te blijven zitten. Ja, of het moet heel slecht weer gaan worden. Goedemorgen, Florissa Faber.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Als ik naar buiten kijk, zie ik een zonnetje, heel veel wolken en het waait een klein beetje.
1: Ja, dat is een beetje het weerbeeld voor de rest van de dag ook. Veel zonnige periode tussendoor, maar ook wel wat wolkenvelden, wat stapelwolken. En inderdaad, het waait stevig uit het westen met windkracht 3 of windkracht 4. En in de loop van de middag gaat de wind verder aantrekken. Windkracht 4 of windkracht 5 in de open gebieden zelfs. Dus vandaag een winderige dag. Daarbij temperaturen tussen de 15 en 19 graden. En we moeten ook in de loop van de middag rekening houden met een enkele bui. En de meeste kansen op een bui zijn weggelegd voor het noordoosten van de provincie. In de rivierenstreek zal het waarschijnlijk droog blijven vandaag.
0: Zeg, over die enkele bui gesproken. De afgelopen weken waren die buien zo fel dat er veel schade is aangericht aan de appels en zo. En de peren en de kersen. Hoe fel worden de buien vandaag?
1: Ja, niet zo fel als voorgaande dagen hoor. Ik verwacht ook geen onweer, hagel en windstoten op de buien. Vandaag is er ook geen weerwaarschuwing actief. En dat gold natuurlijk wel voor de voorgaande dagen. Toen die buien heel pittig uitpakten met veel regenwater in korte tijd, hagel, onweer en forse windstoten. Nou, zo heftig wordt het vandaag zeker niet. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon droog. Temperaturen van een graadje of 17 en een winderige dag dus ook, met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Ja, en morgen hebben we eigenlijk een vrij vergelijkbare dag met vandaag. Veel bewolking, zo nu en dan wat ruimte voor de zon. En we moeten ook dan rekening houden met een lokale bui.
0: Ja, en die tropische hitte waar ik de geruchten over heb gehoord, 30 graden of meer... Komt die er echt aan?
1: Ja, dat komt er wel aan hoor. Maar dat komt pas echt aan het eind van volgende week. Ik denk richting volgend weekend. Maar voor die tijd hebben we nog een paar prima zomerdagen in de provincie, waarbij de zon geregeld zal schijnen. En de wind komt maandag en dinsdag nog uit een noordwesthoek. En dat is juist de richting waar niet die hele warme luchtsoort vandaan komt. Op maandag en dinsdag hebben we temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Op de meeste plaatsen is het lange tijd droog. De zon zal geregeld schijnen. In de loop van woensdagmiddag moeten we wel rekening houden met een paar buien. Dan komt er wat warmere lucht onze kant op. Een zogenaamd warmtefront brengt ook wat warmere lucht naar Gelderland toe. En dat zullen we vanaf donderdag gaan merken, want dan stijgt de temperatuur verder naar zomerse warmte van 25 graden of meer. En die tropische hitte die staat dus echt op het programma pas in het loop van het weekend. En in het weekend zal de zon geregeld schijnen. Het wordt dus echt broeierig warm met temperaturen van 30 graden of meer maar liefst.
0: Maar dat is dus volgend weekend. Floris, dankjewel.
1: Volgend weekend inderdaad. Graag gedaan.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
2: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op Nama.nl.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op Nama.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
8: Alweer je leesbril kwijt?
9: Mijnleesbril.nl.
8: Het grootste assortiment leesbrillen.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

Ja, ze zijn nog te koop. Heb ik gezien op de websites, de veilingsites. Maar je moet wel een bod uitbrengen. Het begint vanaf een euro of 25, een rolletje Kodak Roam. Maar ja, dan heb je dus het rolletje. En dan moet je het rolletje natuurlijk wel nog belichten. Dat kun je zelf doen met je camera en laten ontwikkelen. En ik weet niet wat dat kost en waar je dat tegenwoordig kunt doen. Kodak Roam was dat. Het legendarische filmrolletje. Bezongen door Paul Simon. Goedemorgen nogmaals en eet smakelijk als je aan de boterhammetjes bezig bent. Een half uur geleden heb ik Wij houden van Oranje gedraaid als plaat bij de dag. Want het WK voetbal gaat nu toch echt beginnen, ook voor het Nederlands elftal. En straks om even voor 8:30 wil ik weer een plaat bij de dag draaien. Ik heb een suggestie binnengekregen voor een andere voetbalplaat. Maar misschien is er een reden om op 13 juni een heel ander liedje te draaien. Suggesties zijn welkom in de app of bij hans@gld.nl. En na 8:30 blikken vooruit op een bijzondere fiets- en wandeltocht die vandaag in de Achterhoek wordt gehouden. En als je houdt van het Achterhoekse landschap en van eeuwenoude kerken, is er misschien iets voor jou.

Sister Sledge op Radio Gelderland om even na 7:15. Goedemorgen, dit is Zin in Zaterdag. Veel nieuws in de kranten vanochtend, ook geruchten. Zo schrijft het AD over verhalen die in Amsterdam de ronde doen dat de grote ontploffing onder die sportschool daar is veroorzaakt door plofkrakers die bezig waren met het voorbereiden van een kraak. Vaststaat, schrijft de Telegraaf, dat er explosieven zijn gevonden daar. De Gelderlander schrijft dat het leger zich voor het eerst lang

tijd voorbereid op de opvang van krijgsgevangenen. In NRC vertellen 8 Joodse Nederlanders hoe het is om Jood te zijn in ons land tegenwoordig. Snel je keppeltje af als je naar buiten gaat, is de kop bij dat verhaal. Amerikaanse president Donald Trump wordt maandag 80. Telegraaf en het AD stellen de vraag: hoe gezond is Trump eigenlijk? Zelf zegt hij dat hij kerngezond is en goede genen heeft van zijn papa en zijn mama. Verschillende specialisten denken iets anders over zijn gezondheid. De Volkskrant schrijft dat de jeugdzorg Midden-Nederland een methode gebruikte die internationaal omstreden is. Volgens die methode moest een kind bij de ouder geplaatst worden waar het liever niet wilde zijn. Dat zou beter zijn voor het kind. En natuurlijk ook veel voetbal in de kranten. Veel oranje inkt is er vannacht in de drukkerij doorheen gegaan. Pierre van Hooijdonk komt uitgebreid aan het woord in Mezza. Het blad dat je vindt bij het AD en de Gelderlander. Het ND schrijft over Curaçaose voetbalshirts in de kerk. En in Trouw en AD antwoordt op de vraag: hoe bluf je door het WK voetbal heen? Wat kun je zeggen als je er eigenlijk geen bal verstand van hebt? 1 tip: zeg nooit, het is maar een spelletje.

0: Canyon en Als ik maar bij jou ben. Het is tijd voor de plaat bij de dag.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, er komen veel suggesties binnen voor een plaat bij de dag. Onder andere de Raggende Mannen werd aangevraagd. Ton kwam met die suggestie. Naar voren. Echt een voetbalplaat. Ja, ik heb al een voetbalplaat geduid, dus die sla ik over. Misschien volgende week. Als het Nederlands elftal een beetje scoort, dan kunnen we die uit de kast halen. Willy mailde dat Henk Wijngaard vandaag 80 wordt. En dat kunnen we vieren met: hey, Suzy, de bui is over. In het kader van het betere weer dat er aan zit te komen. En ik kreeg een leuk appje van Deborah. Goedemorgen, Hans. In het vorige uur vroeg je wat de plannen zijn voor vandaag. Wij gaan naar de Betuwe om kersen te kopen bij ons favoriete kersenteeltbedrijf. Misschien een tip voor een plaat in de dag: Cherry Cherry Lady van Modern Talking. Lijkt me een goed idee.
1: De plaat bij de dag.
0: Hier is Modern Talking.

0: wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
4: Nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Gratis verzenden en retourneren.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.

0: www.nl hoe jij kunt helpen.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Velp is het 15,3 graden en in de binnenstad van Tiel 16,1. Het wisselvallige weer gaat voorlopig door. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar vandaag af. Er staat een stevige westenwind. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. In de Glind is een automobilist aangehouden nadat hij tegen een boom botste en op zijn kant in een greppel belandde. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen te zijn. In het Stadsmuseum van Doetinchem is vanaf vandaag een vikingzwaard te zien van meer dan 1000 jaar oud. Het werd gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel. Meer lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie: 1 file op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Echteld en Ochtend 2 kilometer, ongeveer 8 minuten vertraging.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend. Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de obers zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Zin in Zaterdag. Hans van

0: daar zijn we allemaal mee begonnen. De Baby Steps. Papa, de Baby Steps van Olivia Dean was dat. 9:10. Zin in Zaterdag op Radio Gelderland. Kerken in de Achterhoek, waar je normaal gesproken alleen maar langs fietst of waarvan je de toren op afstand ziet, daar kun je vandaag binnenkijken. Vandaag wordt namelijk de 3e editie van de Achterhoekse Torentocht gehouden. Je kunt vandaag wandelen of fietsen langs 8 kerkgebouwen in de Achterhoek, in Hoogkeppel, Drempt, Steenderen, Bronkhorst, Vorden, Hengelo, Kranenburg en Hummelo. En binnenkijken natuurlijk. Het wordt georganiseerd door de Stichting Gelderse Kerken. Goedemorgen, Lieke Klevero van de Stichting.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik beginnen met een moeilijke vraag?
1: Vertel.
0: Wat is de mooiste kerk?
1: Oeh. Ja, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven.
0: Ze zijn allemaal mooi.
1: Ze zijn allemaal mooi, klopt.
0: Zitten er bijzondere exemplaren tussen?
1: Zeker, zeker.
0: En ze zijn allemaal oud, hè?
1: Ja, ze zijn allemaal oud, klopt.
0: En hoe staan ze erbij?
1: Ja, best goed eigenlijk.
0: Ja, want ja. Jullie gaan erover, hè? Het behoud van oude historische kerken in de Achterhoek.
1: Klopt, ja. Eigenlijk door heel Gelderland zetten wij ons in voor het behoud van oude monumentale kerkgebouwen.
0: Ja, is het lastig om ze overeind te houden?
1: Ja, het kost altijd wel heel veel geld. En het is altijd wel een uitdaging om al dat geld bij elkaar te krijgen voor restauraties. Dus het blijft een uitdaging.
0: Ja, waar komt dat geld vandaan?
1: De provincie helpt heel erg mee. En voor de rest fondsen en donateurs. En zo krijgen we eigenlijk het geld bijeen.
0: Ja, de kerktorens brokkelen nog niet af.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Is daarbij ook lastig dat kerkbezoek op zondag afneemt? Er zijn minder mensen die kerk bezoeken. Dus een centje bijdragen, wat dat betreft.
1: Klopt, maar wij houden ons eigenlijk niet bezig met het religieuze. Wij zetten ons echt in voor de kerkgebouwen en wij zorgen dat ze ook een maatschappelijke nevenbestemming krijgen. Dus dat er evenementen worden georganiseerd en exposities en concerten, om zo toch inderdaad meer geld te kunnen genereren om die kerkgebouwen in stand te kunnen houden.
0: En vandaag voor de 3e keer de Achterhoekse Torentocht. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Mensen kunnen fietsen en wandelen langs alle kerkgebouwen. We hebben verschillende routes uitgestippeld. Op wandelroutes tussen de 33 kilometer en fietsroutes tussen de 28 en 55 kilometer. En in elke kerk is wat te doen. Er zijn exposities, er zijn markten. Er worden ook muziek gespeeld, orgelmuziek, koperblazers. Dus er is van alles te doen in de kerkgebouwen.
0: Ja, en het heet Torentocht. Zijn de torens ook te beklimmen?
1: Nee, veel torens zijn niet te beklimmen. Dat gaat eigenlijk voor veiligheidsredenen. Veel torens kan je alleen naar boven via een heel klein laddertje. Dus dat is niet heel verantwoord om naar boven te gaan. Dus dat kan helaas niet.
0: Ja, het is best een groot gebied, hè? Hoogkeppel, Hengelo voor de Bronkhorst. Als je alle kerken wil bezoeken, hoe lang is de fietstocht dan die je maakt?
1: Dan is het 55 kilometer.
0: Ja, dat is een heel eind fiets. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie de lucht goed in de gaten houden vandaag.
1: Ja, klopt. Ja, we hopen dat het gewoon droog blijft en mooi weer wordt.
0: Ja, ja. Dus laten we hopen dat het inderdaad droog wordt. En anders snel naar een kerk en daar even schuilen tegen de regenbui. Ik heb begrepen van de weerman dat het minder hard gaat regenen dan de afgelopen dagen.
1: Dat is heel erg fijn nieuws.
0: Nog even voor wie mee wil doen. Waar kun je starten en wanneer?
1: In elk kerkgebouw die meedoet kun je opstarten. Daar liggen ook wandelroutes. Je kan ze zowel lopen met het kaartje als dat er GPX-routes te downloaden zijn om met een app te lopen. En je kan starten tussen 10 en 5.
0: Vandaag dus de Achterhoekse Torentocht langs 8 Gelderse kerken in de Achterhoek. Lieke Klevero van de Stichting Gelderse Kerken, dankjewel. Goeie zaterdag.

0: van de middag, als het zonnetje eenmaal doorbreekt, is het toch wel vrij aardig weer, hoor. Met temperaturen tussen de 16 en 19 graden.
1: Ja, en ik zag geen code geel meer, dus geen heftige buien.
0: Nee, het zijn zeker geen heftige buien. Het zijn ook kortdurende buien, zonder onweer, hagel. En ja, als de zon eenmaal doorbreekt, is het gewoon prima weer om naar buiten te gaan. Maar we moeten dus wel die regenraden vandaag en ook morgen in de gaten houden. Want ja, ook morgen staan een aantal buien op het programma. Met de meeste buien in het noordoosten van het land. En daarbij is er ook geregeld ruimte voor de zon. Nog steeds wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Met ook morgenmiddag temperaturen van slechts 16 tot 19 graden.
1: Gaat die temperatuur wel omhoog geleidelijk de komende dagen?
0: Ja, dat gaat wel gebeuren, hoor. Met ook zomerse warmte die eraan zit te komen later in de week. Maar zover is het nog lang niet, want op maandag, dinsdag en woensdag hebben we eerst nog een paar overgangsdagen waarin er vrij veel wolkenvelden aanwezig zijn. Zo nu en dan breekt de zon eventjes door en heel geleidelijk stroomt er ook wat warmere lucht over het land uit. Maandag 20 graden in Gelderland, dinsdag en woensdag kan het al 23 of 24 graden worden. Maar die zomerse warmte, ja, die is echt pas weggelegd voor later in de week. Met temperaturen van 25 tot 30 graden. En ja, dan kan het ook zelfs wat broeierig aanvoelen.
1: Oké, dat zien we wel tegen het eind van de komende week. Floris, dankjewel.
0: Graag gedaan, fijne dag nog.

0: Sting en zijn vrienden. The Police, I can't stand losing you.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Er gebeurt er een en ander in Gelderland. Kinderen tussen 8 en 14 jaar kunnen vandaag kennis maken met techniek tijdens de Techniekdag De Liemers. Die wordt gehouden bij Royal Eikelkamp en Soil Valley in Giesbeek. De jonge bezoekers kunnen proefjes doen, experimenteren, leuke dingen maken, onderzoek uitgaan, programmeren, ontdekken, spelen met techniek en nog veel meer. Het is van 10 tot 4 bij die twee bedrijven dus. Hoe is het om op blote voeten door het leven te gaan? Uit armoede zonder schoeisel of als religieus ritueel? Of gewoon banjerend langs het strand? Het pure kwetsbare van blote voeten vormt een rode draad in het programma van het Nijmeegse Kleinkoor 1 voor 12. Het Kleinkoor bestaat uit 12 geoefende zangers uit Nijmegen en omgeving. En dat stuurt elk half jaar een programma in met

avontuurlijke muziek. Dit keer zijn het werken van Debussy, De Leeuw en Patterson en Stravinsky. En een gitaartrio verzorgt het intermezzo en begeleidt het koor. En die koorleden, op blote voeten, die kun je zien, horen en bekijken bij kapel Santa Maria aan de Brede Straat 174 in Nijmegen. Dat is vanavond om 8 uur. Op blote voeten dus. Kleinkoor 1 voor 12. Gewoon met schoenen aan. Met hakjes. Zo kennen we haar. Whitney Houston. One Moment.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie van de ANWB. Werkzaamheden op de A15 en daardoor een file. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Echteld en Ochtend 2 kilometer. Ongeveer 7 minuten vertraging.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen... die horen niet thuis te liggen? Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
15: Zin in Zaterdag. Met Hans van den Hoorn.

0: Met het zweet op zijn voorhoofd en zijn haar in de war, maar altijd chic in het pak. Brian Ferry en Let's Stick Together. Nogmaals goedemorgen. Het wordt een bijzondere dag voor Stadsmuseum Doetinchem. Dat exposeert vanaf vandaag een vikingzwaard van meer dan 1000 jaar oud. En in het eigen museum van de jaren 80 hier op Radio Gelderland is zometeen iets bijzonders te horen. Een bijzondere stem ga je zo meteen horen, die je in een paar seconden zult herkennen. Luister maar.
1: U zal het hebben gemerkt de laatste week.
0: Ja, ik denk dat je nu al weet wie het is. Nou, die stem schalde over de campings als ik met de wc-rol in de hand naar het toiletgebouw strompelde in de jaren 80. Weet jij nog wie het was? Je hoort het zo meteen.
2: Zin in Zaterdag. Je zaterdag begint goed met Radio Gelderland. Zin in Zaterdag met Hans van den Hoorn.

0: Maar waarschuwingen voor die grote boze wilde wereld. Cat Stevens en Wild World. 8:45. De deuren gaan open van het museum van de jaren 80. Een plek waar we warme herinneringen bewaren aan een mooie tijd. Vandaag ga ik een portret ophangen van een man met een bijzondere stem en een bijzondere stijl. Hij was de eerste die op een eenvoudige manier het weerbericht bracht. Ik heb het inderdaad over Jan Pelleboer. Je hebt zijn stem herkend. Hij was opgeleid als weerkundige en wilde het weer graag op een andere manier brengen dan zijn collega's. Tot die tijd zag je bij het weerbericht op televisie een kaart met daarvoor een hand van de weerman die droogjes vertelde over hoog- en laagdrukgebieden. Jan Pelleboer deed dat anders.
1: U zal het hebben gemerkt de laatste week. Dat noemen ze de meimaand. Nou, het wolletje en ook het kacheltje 's avonds kun je nog geen dag missen.
0: Ja, en zijn stijl sloeg aan. Hij had heel veel opdrachtgevers, kranten, tv en radiozenders.
2: Jan Pelleboer.
0: Ja, zo werd hij bijvoorbeeld aangekondigd op Radio Drenthe. Hij was ook jaren te horen op de Wereldomroep. Op campings in heel Europa schalde zijn stem 's ochtends uit de wereldontvangers. En doordat hij zoveel afnemers had die allemaal op hun eigen tijd bediend moesten worden, werd Huize Pelleboer in Paterswolde geleefd door de klok, zegt zijn vrouw Jannie.
3: Daar moest helemaal rekening, werd daar ook mee gehouden, ook met het eten. Precies om zo laden kon de warme maaltijdsmiddags, want om 12:30 dan was radio, nou die en die. Het was wel eens zo dat hij bijvoorbeeld om 12:55 had hij geloof ik Radio Noord ook, of Radio Drenthe of Tros of... En dat hij dan 7 minuten voor 12:30 nog niet binnen was. Was hij even door ben geweest, even wat wegbrengen of ophalen of wat dan ook. Nou, dan had ik het al benauwd. Dan denk ik, oh jee, nu gaat het fout. En dan ik voor het raam staan, kijk alsjeblieft kom, want straks gaat die telefoon in, wat moet ik dan? Want ik kon er niks mee natuurlijk.
0: Ja, de weerberichten van Pelleboer waren populair, enorm populair. En ik kreeg ook veel reacties.
1: Er zijn wel mensen die bellen mee als het niet uitkomt. Die worden heel kwaad en dan roepen ze Pelleboer, waterboer, Pelleboer... Ik kan er niks aan doen. Ik maak het weer niet. Ik praat er alleen maar over.
0: Het was voor hem niet altijd leuk om bekende Nederlander te zijn. Hij nam maatregelen om over straat te kunnen gaan zonder door iemand te worden aangesproken.
1: Als ik op stap ben, wij gaan samen nog wel eens ook in Nederland een weekend, dan pas ik mij wat aan. Pet en een zonnebril, dan probeer ik mij wat onherkenbaar te maken, want die bekendheid, daar hoeft voor mij niet van.
4: En lukt dat?
1: Ja, dat lukt. Ja, daar hebben we voorbeelden van, dat lukte. Wij zijn in Scheveningen geweest. En we hebben een proef genomen, dan loopt mijn vrouw 3-4 meter achter mij. Met pet en zonnebril geen enkele reactie. Pet en zonnebril af. Nou, dan kun je beter thuis blijven.
0: Ja, op 18 juni 1992 overleed Pelleboer. Het journaal opende ermee.
5: Het 8 uur journaal met Joop van Zijl.
6: Goedenavond, het nieuws van zaterdag 18 juli. Weerman Jan Pelleboer is in zijn woonplaats Paterswolde overleden aan een hartstilstand. Vlak nadat hij vanmorgen opstond, werd hij plotseling onwel.
0: Ja, omdat Pelleboer zo'n bijzonder figuur was met een kenmerkende stem, werd hij heel vaak geïmiteerd.
7: Het weer van afgelopen winter was niet helemaal dat het moest zien. Op één nacht was het zo koud dat de sneeuwman die ik 's middags had gemaakt, midden in de nacht aanbelde of hij 5 minuten binnen mocht zijn.

0: Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken.
1: Ze waren prachtig.
2: Vandaag de Nationale Rijwielerdag. Nou, men heeft het gemerkt. Veel zon, maar ook veel wind en een te lage temperatuur.
1: De jaren 80.

0: Driessen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
4: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeprefurbish.com.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Goedemorgen, 9:30 op Radio Gelderland. Ik kreeg een leuk appje met een uitspraak van Jan Pelleboer. De voorspelling is goed, maar het weer houdt zich er niet aan. Ja, over het weer gesproken. In Gamer is het nu 16 graden, in Epe 17 graden. Het weer in Gelderland vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Bij een stevige westenwind is het maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij temperaturen rond 10 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Een automobilist is gisteravond in de grind tegen een boom gebotst en daarna op zijn kant in een greppel beland. De man was onder invloed en is aangehouden. En hevige hagelbuien hebben de afgelopen weken grote schade aangericht in de Betuwse fruitteelt. In appels zitten schrammen en putjes. In sommige boomgaarden is 80% van de appels beschadigd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie viel dus op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 14 minuten vertraging.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Zaterdag. Hans van

0: klassieker van Harold Melvin. En de Blue Notes en Don't Leave Me This Way.
1: Vandaag in Gelderland.
0: Het is feest op de Ginkelse Hei bij Ede. De schapen van de Edese schaapskudden worden geknipt en geschoren. Gebeurt op de ouderwetse manier met de schaar, knippen dus. En op de nieuwe manier met het scheerapparaat. Er zijn ook demonstraties. Schapen drijven daar op de hei. Er is een roofvogelshow. En er zijn theateroptredens. Het is van 10 tot 4 bij de schaapskooi tegenover juffrouw Tok. Toegang is gratis, maar parkeren op de hei kost tegenwoordig €3. Elst bestaat dit jaar 1300 jaar. Dat wordt gevierd met een jubileumjaar vol met evenementen en activiteiten. Hoogtepunt is de feestweek. Die duurt tot en met morgen. Vandaag staan er dus nog diverse activiteiten op het programma. Zo is er de plaatsing van een tijdscapsule en een shantyfestival. En morgenochtend is er een brunch voor 1300 Elstenaren. Eet smakelijk daar. Feestweek wordt morgenavond afgesloten met een groot slotfeest. En morgen gaat het op veel plaatsen zo klinken in Bemmel. Ja, dan wordt de 38e Bemmelse Dweildag gehouden in het centrum van Bemmel. 20 dweilorkesten strijden tegen elkaar om het Nederlands kampioenschap. En er blazen ook nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse Dweildag begint om 11 uur. Er zijn trouwens bijzondere orkesten die meedoen. Alleen als je kijkt naar de namen. Blaastest uit Arnhem, dit gezelschap. Helpon Blazen uit Brummen. En de Rotdweilers uit Bemmel zelf. Op de Bemmelse Dweildag. Morgen dus in Bemmel.

0: Jan Smit, en als je lacht, we gaan zo naar dat weerbericht. Maar ik heb nog een paar activiteiten die ik moet noemen voor vandaag en morgen. Bijzonder festival vindt vandaag en morgen plaats in buurtschap Halleheide. Dat is zo grofweg tussen Zelhem en Lichtenvoorde. Het heet Op het Arf in de Heat. Op verschillende boerenerven is dan muziek, theater, dans en vermaak voor jong en oud. En die erven liggen op maximaal een kwartier fietsen van elkaar. En van het Heidehuis, dat is het centrum, daar is het hoofdpodium van het festival. En wie van rust houdt, die kan vandaag meedoen aan de wildkanseltocht in Ede. Je gaat er met een boswachter mee naar een wildobservatiepunt die uitkijkt over het rustgebied dat afgesloten is voor publiek. En in dat gebied komen allerlei dieren voor. Je hebt de goede kans om edelherten te zien, wilde zwijnen misschien. En als je geluk hebt, komt misschien een vos voorbij lopen. Of misschien een das. Of heel misschien zelfs een andere viervoeter die we sinds kort daar op de Veluwe hebben. Inderdaad, de wolf. Nou, deelnemers moeten donkere kleding dragen. En het is handig ook om een verrekijker mee te nemen. En het is hopen dat het een beetje droog blijft vandaag. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Hoe ziet het eruit wat dat betreft?
1: Ja, op dit moment hebben we het niet heel droog in de provincie. Niet geheel droog, moet ik beter zeggen. Want van west naar oost passeren enkele lichte regenbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En er waait een stevig windje uit het westen met momenteel windkracht 4 of windkracht 5 in de Gelderse Vallei en in de rivierenstreek. Dus al met al een beetje een licht wisselvallige dag met een stevig windje uit het westen. Temperaturen vallen ook vrij mager uit met hooguit 15 tot 18 graden.
0: Ja, er gaan geruchten, er gaan verhalen dat we richting de 30 graden gaan, hoorde ik gisteren.
1: Ja, dat klopt inderdaad, maar dat is wel pas weggelegd voor volgend weekend. Want voor die tijd is het nog vrij fris voor de tijd van het jaar. Morgen ook vrij lage temperaturen tussen de 17 en 19 graden. Wel een fractie warmer dan vandaag. En er staat ook minder wind morgen uit het westen. Dus voor de meeste mensen is dat een betere dag om erop uit te gaan. Maar ook morgen houden we het niet geheel droog in de provincie. Want er kunnen enkele buien vanuit het noordwesten passeren. Tussen de buien door mogen ook af en toe wat zonneschijn. En morgen wordt gewoon ook een lichtwisselvallige dag dus in de provincie. Maandag en dinsdag wordt het wat warmer. Met temperaturen die stijgen naar 20 tot 24 graden. De hoofdmoot is dat het vaak droog is met geregeld zonneschijn. Maar dinsdag en woensdag kunnen er ook weer enkele buien vallen. En dat is dan een zogenaamd warmtefront wat dan Gelderland passeert. En achter dat warmtefront, ja, daar zit hele warme lucht. En dat zullen we vanaf donderdag gaan merken, want dan wordt het zelfs zomers warm. Met waarden die stijgen naar 26 tot 30 graden maar liefst.
0: Dat gaat echt gebeuren, dat is nu al duidelijk.
1: Ja, dat gaat zeker echt gebeuren. Maar het wordt dan ook een stuk vochtiger in Gelderland. En in die warme en vochtige lucht kunnen dan ook weer enkele fikse regen- en onweersbuien vallen. Dus ook dan moeten we de regenraad

0: moment de camping verlaten. Die gaan naar een andere camping toe. Dus dat is het kabaal dat je op de achtergrond hoort.
1: De laatste heb ik helemaal niet meegegeven. Wat is de wat verlaten camping? Brommers hoor ik.
0: Dat zijn allerlei mensen die naar de volgende camping gaan. En die maken een beetje kabaal.
1: Het is wisseldag, zaterdag. Ja, op de camping daar in Spanje.
0: Ja.
1: Wat ga je er doen?
0: Nou ja, het is iedere dag.
1: Ja, iedere dag een komen.
2: De verbinding is nog wat haperig.
1: Ja, dat hapert een beetje.
2: Daar zijn we nog mee bezig. Maar we hebben een route B bedacht, zodat Jan dadelijk toch goed te horen is. En hij is in ieder geval ook te zien. Hij zit daar, onder zijn luifeltje. Lekker bossage om hem heen. Zo te zien is het een goede temperatuur. Aan zijn bruin gekleurde benen heeft hij een fijne week gehad.
0: Ja.
2: En wat gaan we doen, Jan?
0: Ja. Het is... We gaan doen het spel ontdekken als petje uiteraard... met als prijs de enige echte de hoop op zaterdag. Mok, die is gewoon te winnen. Het uitgebreide weekend weer. De hoofdpunten van het koekje van de week. Cindy heeft cake gebakken, daar horen we straks alles over. In de schroothoop aan de andere kant van de heuvel... van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Ah. En we hebben weer de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.
1: Ja, en jij gaat zometeen de schotel een beetje recht te zetten... want de ontvangst is niet echt 100%.
2: Hij krijgt dadelijk het dak op van de camper... en dan gaat hij weer eens even wat richten, zo richting Nederland.
1: Oké, doe het rustig aan, jongens. Oké. En een goede zaterdag gewenst. Dit zijn die.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
7: Ervaar de rust, beleef de ruimte, tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
8: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Voor magnitude bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
10: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en

0: Lekker beginnen op de zaterdagochtend met een meezingertje. Dank natuurlijk aan Hans. Dit was Stevie Wonder, daar begonnen we mee. En ja hoor, hebben wij verbinding met Spanje. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Cindy. Ja, ik ben in San Sebastián boven op een heuvel met een zeer matige 5G-ontvangst. Dat is, zijn die streepjes op de telefoon. En dat betekent dat de verbinding ietsje minder zal zijn dan anders. Maar welkom allemaal bij De Hoop op zaterdag, dus live vanuit Arnhem en vanuit Spanje.
0: Zo is dat. En ook Wout is in de studio, want die gaat alles weer bijhouden hier voor het spel.
2: Goedemorgen, ja.
0: Fijn dat jij er ook weer bent, Wout. Voor de laatste keer, want Wout is onze stagiair. Ja. En de laatste keer dat je bent.
2: Bijna voorbij.
0: En daarom heb ik een cake voor je gebakken.
2: Lekker.
0: Dus we doen vandaag niet het koekje, maar het cakeje van de week.
2: Lekker.
0: Zeker. Ja. Zeg Jan, maar jij weet natuurlijk wel ook in Spanje wat we gaan doen vandaag.
1: Jazeker, we hebben het spel Ontdek ons plekje met als prijs de enige zaterdagmok. We hebben uiteraard het uitgebreid weekend weer. En om je even jaloers te maken, plak blauwe lucht aan. Heel klein wit streepje er doorheen, 24 graden hier. En we hebben de hoofdpunten van het nieuws. We hebben dus het kickje van de week in de Schroothoop aan de andere kant van de heuvels. Lisbeth List en Ramses Shaffy. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: Bobby V, 1961 en The Night Has a Thousand Eyes. Is de verbinding zo beter, Cindy?
1: Ja, hij is een stuk beter nou, hoor.
0: Ah, ja, ja. Jouw kind is geslaagd, hè?
1: Ja! Ach, dat was toch wel heel spannend, hoor, afgelopen donderdag. Ze zou dan tussen 2 en 3 zou je gebeld worden als je was gezakt. En na 3 uur dan als je was geslaagd. Nou, dat uur tussen 2 en 3, toen zei ze, ja, ik ben zenuwachtig. Ik zeg, nou, dan ga je toch lekker poetsen. Dus dat was voor mij natuurlijk ook prettig. Dus toen heeft zij het hele uur alles helemaal spik en span gepoetst. Dus de 2 vliegen in 1 klap. En na 3 uur werd ze gebeld. En ze is met fantastische cijfers geslaagd.
0: Kijk, kijk, kijk. En dat gaan we straks vertellen. Want ja, we moeten een beetje een cliffhanger hebben in de show. Hoe het bal gegaan is.
1: Ach, het gala. Ja, daar kunnen wij een heleboel over vertellen. Maar dat zullen we inderdaad later doen, inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja. Eerst maar even koffie, denk ik, hè?
1: Zeker. Ik wil wel een cappuccino.
0: Ja, en ik een cortado, denk ik. Osibisa, de koffiesong.

0: Oh, dit is spannend. De stoel van Jan is leeg.
1: Nee hoor, ik ben er.
0: Oh, je bent er. Op het plaatje zit je niet op je plekje, maar je bent er gewoon.
1: Ja hoor.
0: Nou, vertel het maar, Jan.
1: Ja, Ibiza en er is een awful lot of coffee in Brazil. Ja, ik heb nog geen Cortado, want Koen is even douchen hier op de camping. Dus dat komt er zo aan.
0: Hij is een beetje een goede douche, want dat is natuurlijk ook per camping verschillend.
1: Nou, ja, nou, we hebben eigenlijk heel goed sanitair gehad tot nu toe. Alleen we zitten nu aan de rand van San Sebastian. Moet je een beetje inleveren bij zo'n stadscamping. En vanmorgen had ik een douchehokje waar dan geen plankje in zit en geen afscheidingje. Dus ik moest daar mijn spulletjes buiten leggen. En dan moet je ook buiten, moet je geheel naakt omkleden. En ik ben daar niet zo van.
0: Oh. Ja, het is afzien, begrijp ik wel, die vakantie.
1: Ja, hè? Ja. Maar meestal is het lekker warm en uitstekend, hoor. Het is de eerste keer dat het niet zo goed ging.
0: Oh, oké, okay. Nou, gelukkig maar. Ik kijk even naar Wout. Wout, ligt Tom bij jou? Onder de tafel? Ja. Geef me eens een klein zetje.
2: Hij is hier.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, die hoor.
3: Ontdek ons plekje.
1: Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag, Mok. En wie wil die niet hebben, Cindy? He?
0: Ik zal hem wel eens even laten zien aan de mensen voor het geval dat ze denken, goh, hoe ziet die Mok er toch uit? Kijk eens wat een prachtige, glimmend exemplaar dit toch is. Ja, prachtig.
1: In kleur ook, zie ik. Het mag wat kosten. Dit zijn de aanwijzingen. En als je het weet, dan mail je terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard, met je telefoonnummer. De eerste aanwijzing, wil jij beginnen, Cindy?
0: Ja, hier liggen de open essen, dat zijn hooggelegen akkers, als een krans rond het dorp.
1: En een deel van de naam betekent intensief benut bos.
0: Aanwijzing de laatste voor nu. 3 bronzen ganzen verwijzen naar de vroegere ganzenhouderij die voor eieren, veren en eieren staat hier. Ja, dat snap ik. Maar voor eieren en veren zorgde.
1: Ja. Het is nog een beetje vaag, maar mocht je het toch weten, mail dan ogenblikkelijk naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
3: Ontdek ons plekje.

0: Ze maakt van die grappige geluidjes. I knew it. Ha, ha. I knew you. Taylor Swift was dat haar nieuwe single. Hij is leuk, hè, Cindy?
1: Ja, hij komt uit de nieuwe Toy Story film. We zitten al op film 5. Ja, ik heb de eerste, de tweede en ik denk de derde gezien. Maar toen waren mijn kinderen wat groter. Dus toen heb ik het allemaal niet meer gevolgd. Maar ik vind het wel een heel leuk liedje.
0: Ja, waar ik enorm benieuwd naar ben, dat begrijp je. Want ja, jij bent een keukenprinses. Ik
1: Ach, weet, ja, zeker.
0: Maar de luisteraars waarschijnlijk niet. Ja. En je hebt een cake gebakken voor Wout, omdat hij vandaag voor het laatst is. Wout, een eerlijk oordeel.
2: Nou, Cindy heeft een geweldige cake gebakken. Ik vond hem heerlijk.
1: Hè, wat fijn. En allemaal in het kader van...
3: Het koekje van de week.
1: Nou ja, het cakeje van de week dan vandaag, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat zat erin?
2: Ja, rozijnen, noten en...
1: Chocola.
2: En vertelden ze me, de helft margarine en de helft roomboter en minder suiker.
1: Oh. Ja, en de helft suiker. Ja, oh, en toch een heerlijke, romige, luchtige cake. Maar dan wel ietsjes, nou ja, ietsjes gezonder dan.
0: Hij is light, begrijp ik.
1: Ja, een soort van. En we kregen ook al een koekje binnen trouwens van iemand, van Teus. Ja. Die zit aan de koffie met een lekkere wafelini met melkchocolade. Te wachten tot Tom in actie komt. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En we hebben al iemand die meldde zich. Dat is toch leuk dat de luisteraar zich overal vanuit meldde. Marie-José en Robert, die komen vanuit Tenerife. En die vinden het heerlijk om ons te horen. Dus die zitten een beetje richting jou.
0: Dat is mooi, dat is mooi. En we zijn benieuwd naar iedereen die aan de koffie zit. Zit er een smaakje in? Heb je er ook een plakje cake bij of een lekker koekje? We willen foto's, we willen mailtjes. Want we zijn benieuwd naar hoe jullie de zaterdagochtend doorbrengen.
1: Zo is dat. Mailen kan altijd, maar je kan het ook gewoon in de app, altijd met de foto, lekker naar ons toesturen.
3: Het koekje van de week.

0: Die Association en Cindy Windy, ja. 1967 was dat. Ja, wij zijn blij, want we gaan morgen zijn we weer in Frankrijk. We gaan, als we straks klaar zijn met de show, vertrekken we uit San Sebastian. Gaan we het hoekje om onder in Frankrijk en dan rijden we naar Saint-Jean-de-Luz. En daar kan ik tenminste weer fatsoenlijk eten.
1: Oh, want het is niet goed in Spanje?
0: Jawel. Jawel, we zitten in Baskenland en het zijn garnalen kroketten. Het zijn inktvisringen, het is patatas bravas. Maar het is niet heel verfijnd allemaal.
1: Nee. Dus jij rolt dan dadelijk terug naar Frankrijk.
0: Want we zijn ook wel enorm aan het fietsen. En er zijn heel veel heuvels hier. Dus ik verbrand ook nog wel wat calorieën zo links en rechts.
1: Ah, goed. Dus je komt fit als een hoentje terug. Maar je bent dus op de terugweg dadelijk al.
0: Ja, maar een klein beetje. We hebben nog 2,5 weken, dus we gaan een heel klein beetje stukje voor stukje weer richting Nederland. En ja. Koen staat te kijken hier naast mij of ik koffie wil, denk ik, of niet?
2: Wil je koffie?
0: Nou, heel graag, ja. Een cortadootje. Ja, ik heb een tuutje van de koffiemachine zoek gemaakt.
1: Oh.
0: We hebben een ultramoderne koffiemachine bij ons en er zit een heel klein plastic onderdeeltje aan de onderkant dat zorgt dat de melk van, ja, wat is het, schuim naar stromen gaat. Of, zo is het, hè?
1: Ja.
0: Microschuim, hoor ik. Ja, en dat doet hij dan niet helemaal goed.
1: Ach, wereldproblemen. Ik hoor het.
0: Ja. Is Erasmo Carlos daar misschien nog?
1: Die is er. Ik heb ook Billy Joe Spears, dus je mag kiezen.
0: Oh, mag ik? Dan vind ik Billy Joe Spears wel lekker.
1: Ja, dan doen we die. Dan leggen we het kleedje even neer. Kun jij lekker gaan picknicken.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: We kijken even naar wat temperaturen. Zeeland 17 en Gellicum 16,1. Tijd voor het nieuwste hoofdpunten met Cindy.
7: En het belangrijkste, even kijken. Het weer willen we natuurlijk weten. Ja, een beetje wisselvallige dag. Wel wat zon, wolken, wat buien, stevige westenwind. Het wordt hooguit een graad of 18. Maar er komt wel beter weer aan en dat horen we straks in het uitgebreide weerbericht. Dan nog wat hoogtepunten van het nieuws. In De Glind is een automobilist aangehouden dat hij tegen een boom botste. Die man die was onder invloed van drugs. Hij werd na de crash naar het ziekenhuis gebracht. En daar werd hij dan gearresteerd voor rijden onder invloed. En een vikingzwaard van meer dan 1000 jaar oud is vanaf vandaag te zien in het Stadsmuseum Doetinchem. Het zwaard werd halverwege de vorige eeuw gevonden en heeft een uitgebreide restauratie ondergaan, voordat die nu eindelijk dan tentoongesteld kan worden. Wil je meer weten hierover? Kijk dan vooral online op gld.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
9: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf. Engels.nl.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
13: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Saturday Night. Glen Campbell was dat vanaf zijn paard. Je luistert naar De Hoop op zaterdag. We zijn live vanuit Arnhem en via een wat wiebelige verbinding vanuit San Sebastian.
1: Maar je bent weer te zien. En nou, komt Koen er gezellig bij zitten.
0: Ja, dat is ook leuk. En we zitten aan de Flat White vandaag. Kijk, dat is hem.
1: Het lekker.
0: In Spanje.
1: Oh, heerlijk. Ja, we krijgen daar leuke... Mensen vinden het zo leuk om te horen hoe het allemaal gaat. Even kijken, wat schrijft Simone? Hoe gaat het, Jan? Zijn je wonden geheeld? Lekker hoor, dat jullie zo sportief rondfietsen. Okay. En ons op de hoogte houden. En ze vindt mijn blouseje heel gaaf. Ja, want ik heb wel een heel leuk blouseje aan, vind je niet?
0: Ja. En mijn wonden, ja, je blouseje is werkelijk fantastisch. Iedere week weer een nieuw dessin. En mijn knie is bijna heel. Voor de mensen die het gemist hebben, ik was met de fiets gevallen en een enorme smak gemaakt, over de kop geslagen. Je moet dat het een beetje erger maken, hè, voor radio. En mijn knie lag helemaal open, maar die is nu bijna dicht.
1: Kijk eens, en gaat het ook goed met Koen?
0: Ja, met Koen gaat het goed, hè, met Koen, volgens mij. Ja. Hij zit aan een ambachtelijk koekje. Ja, dan hoor je Koen niet, hè?
1: Nee, dan hoor je hem niet. Zeg, zullen we nog eens een nieuwe aanwijzing doen?
0: Dat lijkt me heel verstandig. Is Tom daar ook?
1: Ja.
0: Benieuwd of hij ook blaft als hij het baasje hoort. Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in Gelderland te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag mok. Die prachtige mok waar Sinnepin en Jannepan op staan. In kleur en vaatwasmachine bestendig. Dit zijn de aanwijzingen. Hier liggen de open S'en en dat zijn hooggelegen akkers als een krans rond het dorp.
1: Een deel van de naam betekent intensief benut bos.
0: En drie bronzen ganzen verwijzen naar de vroegere ganzenhouderij die voor eieren en veren zorgde.
1: En de laatste aanwijzing voor nu dan. In Ervebrooks, denk ik, of Ervebrooks, wat moet zijn, is een pannenkoekerboerderij met een boerderijmuseum. Nou, als je het nu niet meer weet...
0: Oh, die pannenkoekenboerderij spreekt mij dan wel weer aan. Ja, mocht je het weten, terstond mailen naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plek.

0: Love Me Do was dat van de Beatles in de hoop op zaterdag. We zitten aan een koekje, Cindy. En het leuke is, gisteren zaten we ook aan een koekje. Mm-hmm. We zitten eigenlijk voortdurend aan koekjes hier. En Koen had koekkruimels op zijn hand. En toen was er een heel jong roodbosje die op zijn hand de kruimels op had.
1: Oh, wat lief.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Lief, hè?
1: Ja, midden in de natuur. Ja.
0: En we moeten het ook even hebben over het gala.
1: Ja. Ja, mijn dochter is deed dus eindexamen, is geslaagd, hoera, vlag uit, hartstikke fijn. Maar de avond daarvoor was het gala. Nou, dat was een toestand, want ze was natuurlijk al weken bezig, dat weten de luisteraars, met de jurk. De schoenen zijn pas een paar dagen van tevoren gevonden. We hebben wekenlang elke avond een ander kapsel, een andere make-up moeten keuren, welke het dan werd. Er was een auto geregeld, het was een cabrio, dus dan konden ze zo heel chic achterop zitten. En ze waren werkelijk waar prachtig, alleen het regent de hele dag. En het was natuurlijk een cabrio. Ah, maar het geluk wilde dat precies op het moment, ze moet ook heel lang in de file staan, zeg maar, voordat ze naar voren mogen rijden. Precies op dat moment was het droog. Dus zij kon gewoon helemaal als gepland achterop als een diva in de auto met een vriendin. Echt als een ware koninginnen zaten ze daar. En het was geweldig. Leuk om te zien zo.
0: En dat zijn dingen, mensen die luisteren en die kinderen hebben die ook geslaagd zijn, herkennen dat natuurlijk. Dat zijn dingen die je leven niet meer vergeet.
1: Nee, nou ik in ieder geval niet. Wat een toestand, denk ik dan ook. Maar goed, het was ontzettend leuk. Wat een toestand.
0: Ja. Zullen we een plaatje voor dat draaien voor Roosmarijn?
1: Vind ik een goed idee. Welke had je in gedachten?
0: Ja, ik weet niet of ze van... Nou, ik dacht de herries, dat lijkt me wel leuk. Diggiloo, Diggiloo. Ik weet helemaal niet of ze ervan houdt, maar die staat op het lijstje nu.
1: Zo is het. Doen we gewoon. Ja, gezellig.

0: Diggaloo van de Harry's uit 1984, volgens mij, voor Noorwegen. Weet jij dat nog, Cindy?
1: Oh, iets daar. Maar als je kijkt, jij ziet mij ook. Je ziet mijn schoen op dit moment op het mengpaneel. Weet je welke kleur die hebben?
0: Jurgen is bezig. Onze Jurgen, die mogen we trouwens wel eens even noemen. Jurgen is het technische genie van de Omroep Gelderland. Die is druk bezig om allerlei dingen te regelen. Dat de verbinding goed werkt. Ja, hij kan er ook niet zo heel veel aan doen dat er geen 4G is en geen 5G. Maar hij doet zijn uiterste best en die is bezig met het beeld. Maar nu zie ik je weer wel, Cindy. Doe je schoen nog eens.
1: Nog een keer. Komt hij
0: jou? Oh ja. Oh, hip hoor. Ja.
1: Welke kleur?
0: Heel goed.
1: Daar ging het om.
0: Ja, welke kleur? Grijs volgens mij.
1: Nee, goud, Jan.
0: Maar ook goud. Ja,
1: zoals in het liedje.
0: Zien.
1: In het liedje The Golden Shoes. Ik heb ook schouderschoenen aan.
0: Kijk. Ja, wat ik zie hier, want jij bent met je schoenen bezig. Is Koen die bezig is het droogrek zodanig te positioneren dat het in het zonnetje staat. Want we gaan straks weg en dan moeten de handdoeken droog zijn.
1: Ja, je bent er maar druk mee. Althans, Koen is er lekker druk mee. Hè? Ja.
0: Dat soort praktische zaken, ja.
1: En bij jou is het hartstikke warm. Jou is het in de vloek en de zucht is het droog natuurlijk. Maar hoe wordt dat hier?
0: Ja. Floris, als ik je even mag inleiden, 25 graden hier en onbewolkt. Hoe is het in Gelderland?
2: Ja, hier is het wel bewolkt hoor. En er trekken ook enkele buien van west naar oost over Gelderland heen. Het zijn kortdurende buitjes. En veel vaker is het vandaag droog met geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen momenteel tussen de 16 en 18 graden. Bij een meest matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Dus echt strandweer is het vandaag niet in de provincie. Maar dat zit er eind volgende week wel in.
0: Oh, dat is lekker. Ja, wij krijgen hier een klein hittegolfje weer. Maar dat is dus volgende week ook in Nederland.
2: Ja, eind volgende week hoor. Want voor die tijd is het nog vrij fris voor de tijd van het jaar. Ook morgen vrij matige temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Het is overwegend droog weer in de provincie. Met geregeld ruimte voor de zon en iets minder wind uit het noordwesten dan vandaag. Dus morgen is best wel een prima doedag. En ook maandag is het best wel aardig weer in de provincie. Met geregeld ruimte voor de zon. 20 graden is dan de maximumtemperatuur. En de dagen daarna wordt het veel warmer. Met zomerse temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Maar helemaal stabiel is het dinsdag en woensdag ook weer niet. Want in de warme en vochtige lucht kunnen ook enkele onweersbuien ontstaan.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Cindy? Want jij rent en fietst dat af, hè?
1: Dan doen we de korte broek aan, hè?
0: Oh, de korte broek aan, ja. Want je bent vanmorgen ook alweer bezig geweest, hè?
1: Ja, vanmorgen 10 kilometer. Maar het was warmer dan ik dacht, dus ik had al iets te warme kleren aan. Maar dat ging goed en ik heb het gered om hier weer te zijn. Dus dat is helemaal prima, ja.
0: Kortom, het weer wordt langzaam beter, kunnen we zeggen, Floris.
2: Inderdaad, het wordt langzaam beter. Maar ja, voor de mensen die echt houden van hele tropische hitte, is er ook goed nieuws, want eind volgende week kan het zelfs tropisch warm worden, met temperaturen ruim boven de 30 graden maar liefst.
0: We blijven vrienden, dankjewel, Floris.
2: Graag gedaan.

0: De Hollies en Sorry Suzanne. Ik weet niet, gaat het goed zo, Cindy?
1: Ja, gaat prima. Het gaat meer de vraag wat bij jou allemaal goed gaat natuurlijk.
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Nou, ja, we hebben soms wel een dingetje wat ik een beetje gênant vind om te vertellen. Kan je dat tegen,
1: gênant, denk je? Ja, ik vind gênant, hoe gênanter, hoe leuker, Jan. Oh, zeker ja, nou, als het om jou gaat. Kom maar op.
0: Ja, nou, je moet, als je op een camping bent, natuurlijk ook af en toe wel eens even naar het toilet.
1: Maar jij hebt toch een camper? Je hebt toch een eigen toilet? Hoezo dan?
0: Ja, maar dat vinden we een beetje viezig en onhandig. Want dan moet je met zo'n cassette over de camping. Dus wij gaan op het campingtoilet. Okay. En daar zijn natuurlijk meerdere toiletten naast me. En ja, daar zit ik daar. Ja. En de geluiden die je dan af en toe hoort, Cindy, zijn echt verschrikkelijk. Dat je de ontploffingen, het zuchten en de luchten die zich verspreiden zijn echt ongekend. En
1: dan zat ik gisteren. Maar ben jij dan zo'n stille toiletganger?
0: Nou, ik ben altijd een beetje gegeneerd. Ik denk, straks denken mensen dat ik het ben. Ja. En gisteren zat ik bij de camper. We waren aan het inruimen en dat toilet was 1 meter of 10 verder. En zelfs op die afstand hoorde ik iemand die bezig was op de wc. Het is echt te smerig voor woorden.
1: Maar dan toch even, nou we toch lekker met ontboezemingen zitten. Ben jij dan ook op een gegeven moment, moet je, hè, zeg maar de grote boodschap. Ja. Ben jij dan iemand die dan papiertjes in het toilet legt dat de plons minder hard is? Of niet? Want dat is natuurlijk ook gênant.
0: Maar ik probeer de ontploffingsgeluiden wel binnen de grenzen te houden.
1: Oké. Nou, tot zover. Fijn. Nee, zijn we weer lekker bijgepraat, Jan. Goed, heerlijk. Maar ga je wel met je toiletrol onder je arm?
0: Nee, dat hoeft niet meer tegenwoordig.
1: Oh, oké. Ja, ik ben al heel lang niet geweest op een moment. Ja. Nou, ik denk dat we tijd is van plaatje weer even bij te komen van al dit nieuws.
0: Ja.
1: Hè? Doen we. Beach Boys?
0: Heel lekker.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
16: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
14: Voordeelhaartjes.nl. Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
14: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
19: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en

0: Taos New Mexico van Ardeen Taylor was dat aan het begin van de tweede uur weer van De Hoop op Zaterdag. Live vanuit Arnhem en vanuit San Sebastian in Spanje, Cindy.
1: Het klinkt zo spannend. San Sebastian in Spanje. Jawel, we zijn er live bij, dames en heren. Daar waar het gebeurt, op de camping van Jan de Hoop.
0: Ja, zo is dat. Ja. Ja, het is gezellig. En het zonnetje schijnt hier. Het is 25 graden. Mijn uitzicht is mooi. Tegen een heuvel op, strak blauwe lucht. Het leven is goed.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het uitzicht is heel prachtig. Ik kijk naar Wout. En Wout? Ja,
2: het is heerlijk.
1: Ja, ja. En het is ook heel gezellig in de studio. En Wout die is heel druk, hè, met alle aanmeldingen, zeg maar, die komen voor het spelletje. Heb je nog wat foute oplossingen?
2: Nou, het was wel een beetje zoeken naar foute antwoorden. Want heel veel mensen hadden het goed. Maar Annemieke denkt Bissel, Ellie denkt Wil, Bert denkt Laren, Janine denkt Winterswijk. En ja, ze zijn er eigenlijk nog wel meer. Het is niet één antwoord wat heel vaak wordt genoemd.
1: Oké, dus het is wat wisselend nog hier, heer Jan.
0: Ja,
1: maar daar gaan we straks mee door, toch? Want wat gaan we doen de tweede uur?
0: Ja, het spel Ontdekkersplekje dus met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdag. Mok, we hebben het hoofdpunten van het nieuws met de warme stem van Cindy in haar geweldige blouse. We hebben het koekje van de week, wat mensen blijven insturen via jan@gld.nl. In de Sloothoop aan de andere kant van de heuvel van Lisbeth Lisner, Ramses Shaffy. En uiteraard de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek. Papa.

0: En good times, better times. We hebben het al leuk, maar het wordt nog beter.
1: Ja, ja. Wanneer komen we weer terug?
0: Als het goed is, over 2,5 week. En dan begin juli is de show weer in. Dan zijn we weer samen in de studio.
1: Voor één keer, want dan ben ik even weg. Maar ik doe het minder lang dan jij. Ik ga maar 2 keer.
0: Oh, dat scheelt. En dan komt Carla weer. Dus het is, de mensen thuis worden gewoon bediend.
1: Ja,
0: alsof er niks aan de hand is.
1: Het blijft gewoon een feestje. We blijven gewoon op zaterdag heerlijk de mensen bedienen, inderdaad. En Tom is er gewoon. Maakt niet uit wie het baasje is, maar die is er altijd. Ja,
0: ja, ik weet niet of ik daar nou zo blij mee ben. Ik had gehoopt.
2: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer op zoek naar het dorp of een plaats. En ziet te winnen de enige echte De Hoop op zaterdag. Maar ook met Cindy en met mij in kleur en vaatwasmachinebestendig. En dit zijn de aanwijzingen. Hier liggen de open essen, dat zijn hooggelegen akkers, als een krans rond het dorp.
1: Een deel van de naam, Laar, betekent intensief benut bos.
0: En 3 bronzen ganzen verwijzen naar vroegere ganshouderijen die daar zaten, die voor eieren en veren zorgden.
1: In Ervenbrooks, daar is een pannenkoekenboerderij met een boerderijmuseum.
0: Ja, en misschien ken je hem nog, journalist en televisiepresentator, onder andere van Koning Klant, Wim Bosboom,
1: ja,
0: is hier geboren.
1: Ja,
0: zeker. Ja,
1: ja, en dan de laatste, ja, dan denk ik dat iedereen het echt helemaal weet. Dit dorp behoort tot de gemeente Berkelland.
0: En wil je die mok hebben, heb je het ervoor over dat je de inboedelverzekering moet verhogen en een kabinetje moet kopen om hem in te zetten? Mail dan terstond naar jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Wacht even, Jan, je viel nog even weg. Ja, nog een keertje. Ja, nu!
1: Ja, ik zei Tom, onze snuffelhond die altijd op zoek is naar het plekje, die raakt altijd een beetje van slag van dit plaatje. Want
0: ja,
1: een andere hond in het spel. Me and You and the Dog Named Boo, dat was Lobo in De Hoop op Zaterdag.
0: Lekker hoor. Zeg Jan, ik heb deze week iets bereikt en daar ben ik trots op en dat durf ik best te delen met jullie.
1: Ja, ik heb het gezien zelfs.
0: Ja.
1: De beelden waren spectaculair.
0: Spectaculair, hè? Ja. Ik moest je wel even uitleggen wat ik daar deed, want je had geen idee wat ik daar aan doen was, hè?
1: Nou, je lag op de grond op je buik een soort werktuigje tussen je handen heen en weer te rollen.
0: Ja, maar ik lag dus niet op de grond. Dat is dus de kunst. Dit is een app roller. Dat is een wieltje.
1: Ja.
0: En dan heb je aan twee kanten een handvatje. En dan, je bent op je knieën en je gaat naar voren. En dan probeer je helemaal bijna plat op de grond, maar je zweeft er een beetje boven. Dus het vergt heel veel spierkracht en coördinatie, maar vooral heel veel spierkracht.
1: Ja.
0: En dan ga je weer terug. En dat is voor je buikspieren en voor je armspieren. Nou, gisteren, ik kon het bed niet uit. Ik moest zijwaarts rollen, want ik kon niet meer overeind van de spierpijn. En nu ook, je moet me niet laten lachen, want het doet gewoon zeer. Dus ik heb gewerkt. Maar er is bewijs dat het me gelukt is om de app roller te gebruiken zoals die bedoeld is.
1: Ja. Ik heb het op het filmpje gezien en bovendien heb ik onlangs jouw buik mogen bewonderen. Nou,
0: nou laat je me lachen.
1: Dat harde buik had.
0: Ja, ik wil heel graag een sixpack, maar ik vrees dat dat nog een tijdje gaat duren.
1: Je bent een aardig stukje op weg. En wat je ook doet, dat weten de mensen ook die vaak luisteren naar het programma. De Zumba, en daar kan dit plaatje lekker bij, denk ik. Want
0: zeker.
1: Ik ga even staan hier, denk ik, voor een klein
0: dansje. Ja, dan ga ik ook maar even staan. Erbij, ja hoor, dan gaat het weer gebeuren. Er zijn mensen die daarop zitten te wachten.
1: Ja, het dansplaatje van de show. Daar komt die Bruno Mars.
0: Zeker.
1: Oh, hij is zo lekker.
0: En als het dan over dat sixpack gaat, dan is het I Just Might. Ja. Yeah.

0: Bruno Mars, I Just Might, in de hoop op zaterdag. En het is weer zover, Cindy.
1: Ja? Ja?
0: Ja?
1: Ja? Is Koen weer onhandig geweest?
0: Ja, je kan het stuk gooien.
1: Ja, kan ik het weer kapot gooien? Ja. Oké, okay, komt hij aan. Ja hoor. Ja.
0: Een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. En het jaar is dit keer 1971. Hoe oud was je toen, Cindy?
1: Toen was ik er nog niet, Jan.
0: Nee, ik vraag het, ik weet het. Maar ik benader ook graag even ons enorme leeftijdsverschil.
1: Mm-hmm. Hoe jong ik ben, ja, dankjewel.
0: Ja, precies. Ja, ik was al op gevorderde leeftijd in dat jaar. En in dat jaar was er een volkstelling in ons land. Dat werd toen nog gedaan, om te kijken hoeveel Nederlanders er waren. En die liep op een complete mislukking uit. Het ging helemaal mis, want mensen wilden het niet. Die vonden het onzin. En toen ging het helemaal fout. En het LCD-scherm werd uitgevonden in dat jaar. Dat kan je nou toch allemaal niet meer voorstellen. Je denkt, dat is er altijd geweest, hè?
1: Nou, LCD, ja. Dacht ik dat dat van latere zorg was eigenlijk. Maar vertel.
0: Ja. Ja, 1971 dus. En er waren veel protesten tegen het bezoek van de Japanse keizer. Hirohito, die kwam naar ons land. En Disney World wordt geopend in dat jaar. Ja, en de eerste abortuskliniek in ons land gaat open. Ook dat nog. En daar was ook veel protest tegen trouwens. En Lisbeth List en Ramse Shaffy hebben een hit met Aan de andere kant van de heuvel. Dat prachtige liedje. Het is een vertaling uit het Frans. Het was ook in heel veel andere talen een hit. En Aan de andere kant van de heuvel hadden bij ons in 1971 de vijfde plaats in de top 40.
2: Gered van de schoothoop.

0: Mooi liedje. Liesbeth List, Ramses Shaffy aan de andere kant van de heuvel.
1: Zeg, weet je, als wij Bruno Mars draaien, dan ga ik altijd automatisch dansen. Dat zit inmiddels in mijn spiergeheugen, hè, van al die Zumba. En mensen vinden het leuk, die vinden dat gezellig. Dus daar krijgen we leuke berichtjes op. Dat vind ik leuk te horen. En mensen die een berichtje sturen over mijn blouse, die krijgen netjes persoonlijk antwoord. Want het is... Het zijn kreeften, als mensen zich afvragen wat het zijn.
0: Oh, kreeften.
1: Het zijn kreeften.
0: Ja, dan zijn ze rood waarschijnlijk. Ja. Ja. Als ik ga dansen, komt de bedrijf...
1: Ja?
0: Nou, als ik ga dansen, komt de bedrijfshulpverlening meestal aan sneller.
1: Valt reuze mee, hoor. Want nou moet ik zeggen dat het wel weer meevalt, Jan. We hebben ook nog één koekje.
0: Ja.
1: Met een Douwe Egbersmok en een Deventer koek. Nou, Lida, dank je wel voor jouw berichtje. Zullen we nog één plaatje doen voor het nieuws?
0: Dat lijkt me leuk. En omdat we strakjes, als we klaar zijn met de show, ook aan de andere kant van de heuvel gaan. Want we zijn nu in Spanje, vlakbij Frankrijk. En dan gaan we weer naar Frankrijk, naar Saint-Jean-de-Luz. Dachten wij, het is wel leuk om een Frans plaatje te draaien. Dus we doen Julien Clerc, ik mag Juju zeggen, we kennen elkaar. En Sion Chanter.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: We kijken even naar de temperaturen. Olburger tijdens het 16,9 en in Pannen de 17,8. We zijn toe aan de hoofdpunten van het nieuws met Cindy.
13: En eerst nog eens even kijken naar het weer. Hevige hagelbuien die hebben afgelopen... Oh nee, het weer. Sorry. Even iets anders. Dat is ook weer, maar op een andere manier. Vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken, enkele buien. Staat een stevige westenwind. Wordt hooguit een graad of 18. En vanavond en verwacht wordt het wat kouder. Zo'n 10 graden. Dan die hevige hagelbuien. Ja, die hebben de afgelopen weken voor grote schade gezorgd bij de Betuwse fruitteelt. Fruittelers die rekenden op een veelbelovend seizoen. Die zagen een groot deel van hun oogst beschadigd raken. Financiële schade kan volgens telers flink oplopen. Het verschilt wel sterk per regio en zelfs per perceel. En ze kregen al 2 of 3 hagelbuien over hun boomgaarden. En eindexamenleerlingen, dat is toch een leuk verhaal. IJze de Mik en Marcel Schattenberg van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem, die hebben elk 2000 euro gewonnen voor hun profielwerkstuk. Dat ging over het Arnhems dialect. Ze onderzochten de invloed van dialectkennis op spraak en vergeleken dat met andere regionale dialecten. Wil je er meer over weten? Kijk dan vooral online op gld.nl.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Pull Your Love van Hamilton, Joe Frank en Reynolds. Het plaatje komt uit 1971. Je luistert naar het laatste half uurtje van De Hoop op zaterdag. We zijn toe aan de administratie, Cindy.
1: Ja, en de administratie van... Van Ontdek ons plekje natuurlijk, hè? Ja, heel veel aanwijzingen gegeven. Heel veel mensen hadden het ook goed, maar degene die het allemaal heeft bijgehouden, dat is Wout. Ben je al klaar met het tellen, Wout?
2: Ja, ik ben even druk geweest, maar het is me gelukt.
1: Vertel.
2: In totaal zijn er 138 reacties binnengekomen en daarvan zijn er 107 goed. Een makkelijke dus.
0: Ja, en dan is het wel makkelijker. 31 fout.
1: Ja.
2: Wat snel, Jan.
1: Ja, heel snel. Ja, zo is hij. Het is nog steeds een rekenwonder. En daarom, zelfs op zijn leeftijd gaat dat heel goed.
0: Zeg, zelfs op zijn leeftijd.
1: Ja, zelfs op zijn leeftijd gaat dat misschien... goed.
0: Ja, het is misschien een leuk idee omdat het zijn laatste keer is om Wout even een slinger aan het te laten geven.
1: Ja, Wout, moet je even hier komen?
2: Ja.
1: En om hier even slingeren, dan moet je op dit knopje duwen, dan gaat hij draaien. Ja, kom maar. Ja, lukt hem maar op. Komt hij aan? Ja. Heel goed. Even kijken welk cijfer. Mag hij ook even kijken? Wat zie jij?
2: Het is nummer 19.
1: Nummer 19.
0: Oh. Nou, zet je stap in Nederland. We gaan bellen zo dadelijk met de winnaars.
3: Ontdek ons plekje.

0: van de Marmalade, 1969. Ik was een schattig jochie van 14, Cindy, in die tijd.
1: 14? Ben je geen schattig jochie meer? Heb je een vlassig snorretje?
0: Ja, oh, dat had ik ook wel, vrees ik. Ja, ja. Het is zover, in de hoop op zaterdag. Dus
1: gaat.
0: 10:30. We gaan bellen met de winnaars. Ja,
1: ja, we waren op zoek naar een plekje. Cindy, nou, ja, vertel het maar.
0: Ja, ja, de eerste die gekozen is, zo moet ik het zeggen. Wie is dat?
1: Dat is Willy Fluit uit Apeldoorn. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kijk, dat is een ferme goedemorgen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Zeg Willy, wat leuk, want ik woon in Apeldoorn, in Radio Kootwijk, vlak bij jou. En nu in San Sebastian hebben we toch nog even contact met elkaar.
2: Ja, dat is heel leuk. We woonden eer en nacht dichter bij elkaar. Wij woonden altijd in Hoenderlo.
0: Oh ja, oh ja, oh, daar is een hele lekkere... Nou, nee, dat mag ik niet zeggen, want dat is reclame. Maar daar kan je lekker eten.
2: Ja, we weten het.
1: Zeg Willy, maar Jan kan overal lekker eten, hoor. Dus dat is niet per se dat het Hoenderlo is.
0: Dat is waar, ja.
1: Zeg, ik ben wel benieuwd wat het is, Willy. Wat is het antwoord?
2: Wat was het? Gelzelaar.
1: Gelzelaar, ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Wil je applaus?
2: Sorry, ik laat ze niet gehoord.
1: Of je applaus wil...
2: Heel graag.
1: Gelukkig, want er staat hier een hele bende met mensen in de hoek.
0: Ja! Ja, die krijg je een beetje bij elkaar op een of andere manier. Hè?
1: Ja, zeker. Dat is toch weer gelukt. En ze willen graag nog een keer klappen. Dus we hebben nog een winnaar, Jan.
0: Ja, en wie is dat? Jacques, hè, volgens mij.
1: Ja, Jacques Turkensteen uit Wageningen. Goedemorgen ook.
3: Goedemorgen.
0: Jouw leven wordt ook nooit meer hetzelfde, hè? Dat weet je.
3: Is dat zo?
0: Ja, je hebt de mok gewonnen.
3: Ja, dat hoorde ik, ja. Ja, dat is toch leuk?
0: Ja, ja, ja, ja. Doe je al lang mee aan het spelletje?
3: Nou, eigenlijk altijd wel. Maar ik heb niet altijd de mogelijkheid om wat in te sturen, zeg maar. Dus, maar ik doe wel altijd mee, ja, inderdaad. Ik ben zo iemand die wel graag van spelletjes houdt, ja.
0: Ja, ja, we bestonden vorige week 10 jaar, dus je doet al 10 jaar mee aan het spelletje, begrijp ik.
3: Nou, dat zou best eens kunnen, ja.
1: En dan eindelijk een winnaar van die zeer felbegeerde mok. Weet je, je krijgt er gewoon applaus voor.
4: Ja, gewoon.
1: Hé, wat fijn. Nou, Jan, 2 gelukkige winnaars weer. Het is toch ongelooflijk.
0: Ik ben er buitengewoon blij mee. Wat gaan jullie nog doen? Wat ga jij nog doen vandaag, Willy?
2: Niet veel, een beetje rommelen in huis.
0: Ja, een beetje rommelen. En Jacques?
3: Ik zit nu op een verjaardagsfeestje.
0: Oh, nou, degene die jarig is, wie is dat?
3: Dat is Loes Stokking uit Arnhem.
0: Loes, hartelijk gefeliciteerd. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen, alle luisteraars. En het goede nieuws is, Cindy...
1: Volgende week doen we het gewoon weer.
5: Ontdek ons plekje.
6: Ik moet even parken. Biertje, vrienden...

0: George Michael en Paul McCartney. 1991, Heel de Pain was dat.
1: Ja, heb jij zijn nieuwe muziek al gehoord trouwens? Van Paul McCartney?
0: Ja, een beetje broos vind ik.
1: Ja, maar hij is ook al, wat is hij, in de 80 of zo?
0: 80, in de 80, ja. Dus het is mooi hoor, en het is prachtig. En het is goed dat hij het nog steeds doet. Dat je moet lekker, tot je niet meer kan, doorgaan met muziek maken, denk ik. Want daar blijf je ook jong van. Maar je hoort wel dat zijn stem niet meer helemaal is wat het geweest is, vind
1: maar
0: ik.
1: Toch, ik vind het fantastisch gewoon. Ook de Stones en zo, dat ze gewoon lekker doorgaan. En ik vind het nog steeds goed. Ja, het is toch gewoon nog steeds prachtig om naar te luisteren, ja. Zeg, hoe zit jij er nu bij? Ben je een soort wordt die camper al ingeremd? Want jij bent echt zo iemand van 12 uur, hop, gas erop, wegwezen, hè?
0: Nou, mijn man Koen ligt nog bij het zwembad, dus die moet ik zo naartoe om hem hier naartoe te slepen. Want de afwas staat er nog, de fietsen moeten nog achterop. We moeten alles nog stutten, de stoelen moeten gedraaid worden. Kortom, er moet nog wel wat gebeuren voordat we weg kunnen.
1: Het is nog hard werken, begrijp ik, hè? Wel zo op vakantie zijn voor jou. Dit is even uitrusten, zo 2 uurtjes op zaterdag.
0: Ja, dat is het ook. Want inmiddels is het denk ik wel een graadje of 5, 26. En de zon brandt onbarmhartig op de camper. Dus we moeten straks wel een beetje aan de slag.
1: Ach, nou ja, het gaat helemaal goed komen. Weet je, je mag even 10 minuutjes ontspannen. En dan moet je aan de bak. Zullen we nog een White Plains doen? Vind je dat een goeie?
0: Dat vind ik een lekker plaatje met Baby Love Love. En dat is een uitstekend idee van jou.
1: Ga ik doen. En dan ga ik even kijken of Xandra al in de house is. Dan gaan we horen wat zij allemaal gaan doen natuurlijk. Ja. Want na 12 uur gaat het op Radio Gelderland wel gewoon door natuurlijk. Ja hoor.

0: natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik zie je. Je ziet er fantastisch uit en je zit er heerlijk bij. We zijn allemaal stikjaloers.
2: Ja.
0: Ja, nou, iedereen moet toch op vakantie. Wij zijn straks terug en dan gaat iedereen nog. Hè?
1: Ja, kom maar gauw weer terug, Jan.
2: 2,5 week nog, Xandra.
0: 2,5 week nog, ja. Aftellen. Wat ga jij doen straks, Xandra?
1: Ik ga natuurlijk lekker even buurten. En ik ga in een buurt kijken waar helemaal geen wijken zijn. Ik vraag me af of dat om een plaats gaat die jullie wel eens hebben gehad in Ontdek je plekje. Het gaat om Persingen.
0: Persingen?
1: Nou, een grote stilte.
0: Waar ligt dat in de provincie?
1: In de Ooijpolder bij Nijmegen. Volgens mij het allerkleinste plaatsje van Gelderland. Dus schrijf hem even op voor de toekomst.
0: Ja, nou, die zal vast wel een keer geweest zijn, hoor, denk ik.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik wacht op jouw vraag om de taart.
2: Ja, ik ga het eens doen. Hoe is het met de taart? Ja.
1: Ja, er is een taart die vandaag absoluut te klein is voor de grote groep vrijwilligers in Marnsveld die hem gaat krijgen. Maar het is een symbool natuurlijk van goede inzet. En we gaan eens horen wat ze straks precies gefixt hebben in Marnsveld. Want ze hebben de schouders eronder gezet met elkaar.
0: Heel goed. En wat ga jij doen, Cindy?
2: Ik ga nog een beetje werken voor een andere werkgever dit weekend. Want het is een beetje stress op dit moment daar. En ik wil Wout nog even bedanken als dat mag. Want ja, Wout heeft toch maar hier een paar weken gezeten. Heeft een prachtige stage afgerond. En we waren heel blij dat je erbij was.
3: Ja, ja, ik vond het ook leuk.
0: Nou, dat is mooi. Ja. En heel belangrijk, we bedanken uiteraard de luisteraars dat ze er weer bij waren vandaag. Volgende week zijn we er weer met De Hoop op Zaterdag. Ik zeg namens het complete team een mooie zaterdag.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering

0: voordeel op amb.nl. En gaan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 18 minuten vertraging. En op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. 12 minuten op onthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Even buurten. Met Xandra Rakie.

Bruce Springsteen op Radio Gelderland, Hungry Heart. En terwijl hij zijn laatste woorden zingt, komt het zonnetje hierdoor in Arnhem. Ik hoop bij jou thuis ook. Goedemiddag. Het is weer tijd voor Even Buurten. Goedemiddag. Wat speelt er in de buurten van Gelderland? Nou, er is letterlijk gespeeld afgelopen woensdag. Het was toen Jantje Beton buitenspeeldag en het liedje wat daarbij hoort, die draai ik straks. In de gemeente Buren bestaan lief- en leedstraten. Hoe ziet dat eruit? En wat komt er meer voor, lief of leed? Welzijn Rivierstroom die vertelt het straks uitgebreid. En in Sinderen hopen we leed te verzachten, want een oma daar is iets dierbaars kwijt. Buurthulp dus gewenst. En een beetje troost brengt muziek al. Zo ook Roy Orbison, Pretty Woman. Dit is tot 2 uur Even Buurten. Fijn dat je erbij bent.

0: Roy Orbison op Radio Gelderland. Speurend naar bijzondere wijken in de provincie kwam ik vandaag uit in het kleinste dorpje van Gelderland. In de Ooipolder ligt Persingen en voordat je het weet ben je er alweer uit. Hans Maas van het kerkje in Persingen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heeft Persingen eigenlijk wel wijken, Hans?
1: Ja, wonder wel. Heeft, ik moet even zeggen dat Persingen een in de middeleeuwen een heerlijkheid was.
0: Mm-hmm.
1: En die had nog een wijk en dat heette Wergeren.
0: Wergeren.
1: Dat is nu nog steeds een buurtschap, zeg maar.
0: Ja. Mag je dan zeggen dat Persingen één hele grote wijk is?
1: Ja.
0: Kan je dat het beste zeggen? Ja.
1: Een hele kleine. Ja.
0: En hoeveel inwoners heeft Persingen?
1: Nou kijk, als je dus Persingen apart neemt, mm-hmm. dan heeft het ongeveer 20 inwoners. Als je Wergen erbij neemt, dan kom je ongeveer op 90 uit.
0: Ja, nog steeds onder de 100, hè? Dat is echt heel weinig.
1: Ja,
0: over hoeveel huizen heb je dan precies?
1: Nou, in Persingen zelf staat één boerderij mm-hmm. en 7 woonhuizen.
0: Mm-hmm.
1: En een kerk.
0: Precies, hoe bijzonder is dat, een eigen kerk?
1: Ja, dat is heel bijzonder, want er zijn natuurlijk, daarom is het ook het kleinste kerkdorp van Nederland.
0: Ja.
1: Het is heel bijzonder dat daar een kerk staat. Maar dat komt natuurlijk ook nog uit de tijd van de heerlijkheden.
0: Mm-hmm.
1: Een van de heren van Persingen vond het in 1400 nodig om een eigen kerk te hebben. En dat was natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want dan was je echt iemand als je een kerk had.
0: Precies, nou ja, dat is Persingen dus gelukt. Die kerk staat er tot de dag van vandaag. Jij bent er voorzitter van. Heeft Persingen een hechte gemeenschap? Bezoeken die ook allemaal die kerk?
1: Nee, want de kerk wordt al 200 jaar niet meer gebruikt als kerk.
0: Nee, maar wel voor bijzondere gelegenheden, hè?
1: Ja, wij exposeren elk weekend exposeren wij kunst.
0: God, dat is bijzonder, dat is leuk.
1: Ja, dat is ontzettend leuk is dat.
0: Ja.
1: En we zijn een kleine kunstgemeenschap aan het worden langs land. Want tegenover ons is een soort galerie gevestigd sinds een paar jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat heet De Zicht. En daar, die is weliswaar die is commercieel en particulier. Wij zijn eigenlijk een stichting en niet op winst bewust. Dus,
0: ja.
1: Maar goed, het vult elkaar heel goed aan en het is heel helpend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is ook.
0: Ja. En Hans, wat is de charme van Persingen? Klein maar fijn, maar waarvan zeg je, ja, dat is nou echt een kenmerk van het dorp?
1: Nou, weet je, Persingen ligt tussen de Waal en de Beekse, Ubbergse, Nijmeegse heuvelrug.
0: Mm-hmm.
1: En het ligt ongeveer in het midden daarvan. Ja. Als je in Persingen staat, dan kijk je dus op die heuvelrug uit. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ja,
1: dus daar kan ik elke dag weer van genieten.
0: Ja, wat leuk, want je woont er niet. Ja. Is dat nog een wens?
1: Nee. Ja, nee, want dat is gewoon niet te doen. Die paar huizen die hier staan, die worden gewoon permanent bewoond.
0: Ja.
1: En ik woon in Beek op een kilometer of twee afstand.
0: Ook schitterend.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, het beste van twee werelden, zullen we maar zeggen. Persingen dus, het kleinste kerkdorp van Gelderland. Dankjewel voor tekst en uitleg, Hans.

0: Zing When the Strings of My Heart van de Tramps op Radio Gelderland. Het is 16 over 12.
1: SOS Buurthulp.
0: Als je iets kwijt bent, dan hoop je dat er iemand radio luistert en zegt: hé, ik kan hulp bieden. Monique uit Sinderen verloor woensdag 27 mei iets dierbaars. Goedemiddag, Monique.
2: Ja, goedemiddag.
0: Spreek ik een trotse oma?
2: Ja, zeker. Ja? Zeker.
0: Van hoeveel kleinkinderen?
2: Zeven kleinkinderen.
0: Echt? Zeven kleinkinderen? Ook nog een geluksgetal.
2: Ja. Ja,
0: en tijd om aan de telefoon te komen.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, ja.
0: Monique, vertel. Ja. Op 27 mei was je, denk ik, met een van de kleinkinderen op stap?
2: Nou, het waren er twee. Mm-hmm. Want het is een tweeling.
0: Oh, wat bijzonder.
2: Ja, en die zijn 24 juni geboren. Ja,
0: bijna jarig.
2: Ja. En ze waren natuurlijk, ja, dat was allemaal een beetje spannend. Altijd met een tweeling. Mm-hmm. En zeker de jongste, die was heel erg klein.
0: Ja.
2: En gelukkig is het allemaal goed gegaan. En zijn ze nu heel fijn allemaal weer thuis.
0: Wat fijn.
2: En
0: ben je oppasoma nu?
2: Ja, we passen regelmatig op.
0: Ja.
2: Nou, mijn dochter woont eigenlijk naast ons. Maar als zij dus weg zijn, dan passen we op de kleinkinderen. En die dag ging ik even met ze wandelen.
0: Ja.
2: Ja, en het was een beetje zonnig. Dus ik had de dekentjes ter bescherming eventjes over de wagentjes heen gegooid.
0: Mm-hmm.
2: En, maar er waren heel veel tractors op de weg, dus ik moest een beetje uitwijken. En toen ben ik via de kapelweg naar de kapel gelopen.
0: Mm-hmm.
2: En toen was op een gegeven moment, toen was ik bij de kapel. En toen zag ik ineens van, oh jee, een van de dekentjes is weg.
0: Ja.
2: En toen ben ik daarna heel snel weer teruggelopen.
0: Ja.
2: Met kinderwagen. En ik zag in de verte wel een grijze auto stoppen. Of die er iets mee te maken heeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben het dekentje gewoon niet meer kunnen vinden.
0: Nee, is het een speciaal dekentje?
2: Nou ja, het is het dekentje wat ze gekregen hebben bij de geboorte.
0: Ja, dat is zeker speciaal, toch? Is het zelf gemaakt ook nog?
2: Nou ja, het zijn wel, ze zijn niet handgemaakt, maar het zijn wel speciale dekentjes.
0: Ja.
2: Voor Sam hadden we er eentje.
0: Mm-hmm.
2: En voor June hadden we dus een wit dekentje met rode kerstjes erop.
0: Ja. Twee meisjes, een jongetje en een meisje?
2: Een jongetje en een meisje,
0: ach,
2: ja.
0: Wat een geschenk, ja. Ik snap dat je de waarde aan hecht, hoor. En ook goed dat je al zegt, Monique, dat je mogelijk een grijze auto hebt zien stoppen die een van de dekentjes heeft meegebracht.
2: Ja.
0: Hij is dus niet teruggevonden en je wil hem heel graag terug, dat dekentje.
2: Ja. We zijn op die dag nog wel. Dan denk je toch, nou, misschien is die in een wei gewaaid. Of weet je, en ik heb. Er is in de buurt een camping, dus heb ik nog gevraagd. Maar
0: mm-hmm.
2: Nee, ze hebben hem echt nergens. Nergens hebben ze hem kunnen vinden.
0: Nee,
2: dus.
0: Die datum komt nu verder achter je te liggen. Lig je er zelf wakker van?
2: Ja, nou ja, weet je, als ik er langs fiets. En we komen regelmatig natuurlijk over de kapelweg. Dan heb ik altijd nog wel zoiets. Oh ja, misschien is hij toch nog ergens. Dus onbewust blijf je eigenlijk toch nog wel steeds zoeken.
0: Ja, en het is niet een gewoon dekentje. Misschien kun je een goede beschrijving geven.
2: Het is een wit dekentje. Ja, het is echt een babydekentje.
0: Mm-hmm.
2: En er zitten allemaal kleine rode kerstjes op.
0: Ja.
2: Met z'n twee kerstjes aan zo'n steeltje.
0: Precies. Te schattig voor woorden eigenlijk, hè?
2: Ja, precies.
0: Ook schattig om mee te nemen, maar hoort bij jouw tweeling thuis. Je kleinkind slaapt nu onder een ander dekentje tijdelijk?
2: Ja. Hoe heet het? We hebben even tijdelijk een ander dekentje besteld. Maar ja, weet je, dat is toch anders als het echte eerste dekentje.
0: Ja.
2: Dus,
0: nou, dat snapt iedereen in Gelderland, Monique. Dus we moeten met z'n allen gaan zoeken. Wie heeft het dekentje met kerstjes gezien of gevonden op de Kapelweg in Sinderen? Monique zou er dolblij mee zijn. Meld het met een mail buurt@gld.nl.

Raccoon en Faela met daffodils. En daffodils zijn narcissen. Ik moest het even opzoeken, maar prachtige voorjaarsbloemen. Niet de bloemen die op het dekentje staan wat Monique verloren is 27 mei in Sinderen. Wel kerstjes, dus heb je dat dekentje gevonden of kun je haar helpen? Laat het even weten via buurt@gld.nl. Thea uit Nijmegen laat ook weten dat Daphne Dekkers in Persingen is geboren. Ja, dat is inderdaad een goed bewaard geheimpje. Misschien vind je nog het een en ander uit Persingen en omgeving terug in haar boeken. Is het inspiratie geweest? Leuk om te horen. Het is 7:30. Dit is Mental as Anything met Live It Up.

0: Live It Up van Mental Is Anything. En ik weet, Jan Weppelink uit Beekberg is hier heel gelukkig mee. Hij vroeg hem ooit aan en dat onthoud je dan, hè. Het is 1:40. Zometeen praten we over een bijzondere manier van buurtbinding. Welzijn Rivierstroom heeft straten in de gemeente Buren tot lief- en leedstraten gedoopt. Hoe gaat dat eraan toe?
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Het is precies 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Beest is het 17 graden en in Loo is het 19,9 graden. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, wolkenvelden en zonnige perioden, met enkele buien mogelijk in de namiddag. De temperatuur ligt tussen 17 en 20 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 24-jarige automobilist uit Renswoude is vrijdagavond in de Glind tegen een boom gebotst en daarna op zijn kant in een greppel beland. De man, die onder invloed van drugs was, werd na behandeling in het ziekenhuis aangehouden door de politie. Schoenontwerper Jan Jansen, bekend om zijn gedurfde en innovatieve ontwerpen, is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn werk, dat wereldwijd erkenning genoot, maakt hem tot een icoon in de internationale modewereld. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan is er nog verkeer te melden in de provincie. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. 12 minuten vertraging, er zijn twee rijstroken dicht.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Uit 1972, Freeride van de Edgar Winter Group. Het is 1:05. En kijk eens even naar je eigen straat. Weet jij dan wanneer iemand jarig is of een tijdje uit de running is bijvoorbeeld? In de gemeente Buren zijn er een aantal lief- en leedstraten waarin er extra aandacht is van elkaar. Welzijn Rivierstroom is de promotor van het project. En ik heb aan de lijn Anita Verwij. Anita, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Wat een goede naam is dat toch, de lief- en leedstraat.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is het ook. Het is voor lief en voor leed, dus voor beide.
0: Misschien kun jij de gedachte erachter even uitleggen.
1: Ja, in een lief- en leedstraat zijn er twee buurtbewoners. Wij noemen ze gangmakers. Mm-hmm. En de gangmakers die hebben contact met de overige buren. Of de overige buren weten de gangmakers te vinden. En zij zorgen ervoor dat op het moment dat er lief of leed in een straat gebeurt, dat ze namens de buurtbewoners een kleinigheidje krijgen. Dus dat kan een klein bosje bloemen zijn na een ziekenhuisbezoek. Maar het kan ook een leuk rompertje zijn wanneer er een babytje is geboren in de buurt.
0: Ja, dat is wel een heel leuk idee. Ja. En ongeacht hoe groot de straat is, want je hebt soms nog wel eens wat lange straten, hè?
1: Ja, er zijn meerdere lief- en leedstraten. Ook meerdere mensen of welzijnsorganisaties die erbij betrokken zijn. Wij hanteren zelf €2 per huis.
0: Okay.
1: Sommigen doen €100 per straat. Maar ja, als je een straat hebt met 50 huizen, dan blijft er bijna niks over. Heb je een straat met 10 huizen, dan heb je een heel breed budget.
0: Ja.
1: Dus wij vonden het zelf wel zo eerlijk om gewoon per woning zeg maar een bedrag af te spreken. Ja.
0: Nou, het is toch leuk dat je een beetje budget krijgt voor de leuke momenten, maar ook voor de nodige momenten. Want die lief- en leedstraten, is het meer voor de gezelligheid of is het ook omdat het inderdaad nodig is?
1: Het is allebei een beetje. Het is natuurlijk ook voor de gezelligheid. Alleen het is ook het stukje omzien naar elkaar. En weten wat er in de buurt speelt. En een stukje betrokkenheid naar elkaar toe.
0: Ja. En hoe komt een straat in aanmerking? Hebben jullie goed overzicht? Of melden ze zichzelf die straten?
1: Wij adverteren zelf regelmatig in het streekblaadje. Mm-hmm. En de gemeente die wil ook nog wel eens op de gemeentepagina zetten. En eens in de zoveel tijd, dan proberen wij weer even campagne te voeren om het onder de aandacht te brengen. En dan kunnen mensen gewoon contact met ons opnemen op het moment dat ze interesse hebben.
0: Ja, nou, belangrijk is dus dat er een aantal gangmakers zijn, hè, die de straat een beetje in de gaten houden en coördineren. Is het ook wel eens zo dat het lastig loopt in zo'n straat?
1: Dat is mijn ervaring nog niet. Het is wel soms een beetje kijken met je budget. Wat ik al zei, €2 per woning. En in sommige buurten gebeurt er heel veel lief en leed.
0: Ja.
1: En dan is nog wel eens een beetje kijken van goh, wat geven we aan wie? Om toch niemand te vergeten. Mm-hmm. Dat je niet aan het eind van het jaar niemand niks meer hebt en dat dan iemand niks meer krijgt.
0: Nee.
1: Om het zo maar te zeggen. Verder horen wij eigenlijk alleen maar hele positieve reacties, ook van mensen die dan namens de buurt een cadeautje krijgen. Die denken al dat er toch aan gedacht wordt van dat je er ook bent.
0: Precies, ja. En doet iedereen mee in zo'n straat? Of zijn er ook mensen die zeggen, ik maak pas op de plaats?
1: Nee, op zich, het is niet zoals een buurtvereniging dat je er lid van moet zijn. Je hebt gewoon twee gangmakers.
0: Ja.
1: Die krijgen van ons, als ze zich aanmelden en inderdaad voor willen gaan, dan krijgen ze van ons ook een starterskit, om het zo maar te zeggen. Dus het is ook een kaart die door de hele buurt heen gaat om aan te geven, wij zijn de gangmakers. Heb je nieuws te melden wat lief of leed is, laat het ons weten. Wij zorgen ervoor dat het cadeautje dan naar de buren toe gaat. En op het moment dat het cadeautje er komt, of een kleinigheidje, dan hangt er ook een kaartje aan dat het vanuit de lief- en leedstraat is gegaan. Dus op zich, alleen de gangmakers zijn echt actief.
0: Precies, ja. Ja.
1: En dus van de rest wordt niet zoveel verwacht.
0: Nee, precies. Ja. En dat komt dan waarschijnlijk vanzelf een beetje op gang. Hè? Want iedereen is een keertje jarig en dan valt er iets uit te wisselen. Wat heb jij gekregen? Of wat gezellig? Of hoe het op prijs wordt gesteld? Nou, Anita, is de eerste straat volgens mij in Liende opgezet? Of die is lief- en leedstraat geworden in 2023?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heb je in die jaren daar zien gebeuren?
1: Sowieso de gangmakers daar, die doen bijvoorbeeld altijd met kerst namens de lief- en leedstraat iedereen een kerstkaartje sturen.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben ook nu zie je ook de vlaggen met de schooltassen weer hangen. Een paar jaar geleden hebben zijn iedereen die geslaagd is gewoon een steentje gegeven, zo'n beschilderd steentje van je bent een kei, dat ze geschilderd zijn. En de dames zelf geven ook wel aan dat ze de buurt echt kennen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Dat ze echt wel een beetje weten wat er speelt. En dat ze wel ook vaak gevonden worden inmiddels door de overige buurtbewoners.
0: Nou, dat is mooi, ja. Nou heb je wijken waarin het sociale juist heel leidend is. Hè? De buurtbarbecue of nu tijdens het WK dat iedereen zijn huis oranje versiert. Is dat nou ook het streven dat je op die manier eigenlijk met de Lieve Leedstraat een buurtbinding krijgt?
1: Nee, het is niet het streven is echt gewoon het naar elkaar omzien. Als er een extraatje in zit, waardoor mensen inderdaad zeggen van goh, we gaan beginnen met een zeude boelbaantje als buurt, ook omdat dit zo leuk is, is het heel mooi meegenomen. Maar het is ook vooral het sociale aspect, gewoon meer omkijken naar elkaar. En voor ons als welzijnsorganisatie is het heel fijn dat wij op die manier een ingang hebben in de buurt en dat ook soms de gangmakers een signaal aan ons afgeven wat er een beetje speelt, dat wij er ook op kunnen inhaken.
0: Zo is dat, ja. Je krijgt een beeld van de buurt in Gelderland, maar je hoeft niet één grote familie te worden. Hoe kunnen er meer straten zich aansluiten? Stel dat iemand nu luistert en die zegt, ja, ik ben al een beetje de buurtoverste. Lijkt me echt iets ook voor onze straat. Hoe kunnen ze zich dan melden?
1: Er is een landelijk platform, liefenleed.nl uit mijn hoofd. En daar staat sowieso meer informatie op. Dan kan je ook kijken of jouw gemeente al participeert. Het zal liever leedstraten zijn.
0: Ja.
1: En als dat niet zo is, dan kunnen zij je ook eventueel op gang helpen. Van goh, met wie kan ik contact opnemen? Of hoe kan ik hier verder mee aan de slag gaan?
0: Ja, meer informatie dus op liefenleedstraat.nl. Denk je dat er in een van de lief- en leedstraten samen voetbal gekeken wordt deze tijd, Anita?
1: Ik denk bij één, ik weet niet de hele straat, maar ik heb recent een straat erbij gekregen die al wel redelijk actief is met elkaar, waarbij ik het niet uitsluit dat ze zoiets gaan doen. En de andere straat, dat was dan een buurtvereniging, die zeiden, goh, we doen het eigenlijk al.
0: Ja.
1: Maar nu dan ook onder de noemer van Lieve Leedstraat. Dus dat zijn ook al wel straten waar iets meer binding was. Maar ja, dat op deze manier alleen nog maar hechter wordt en hopelijk ook geïnspireerd van.
0: Nou, zo is dat. Mooi gezegd. In ieder geval wordt er samen gezongen bij winst. Goede kans dat we dit dan in ieder geval horen uit de buurten. Dankjewel, Anita.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Doei.

My Destiny van Lionel Richie op Radio Gelderland. En daarvoor André Hazes met Wij houden van Oranje. Waar ik terecht op werd gewezen dat het een nummer is dat destijds voor het EK en niet voor het WK werd uitgebracht. Het is 10:10. Gelderland hangt sinds donderdag vol met vlaggen. De uitslag van de examens is bekend. En er slagen nog altijd meer scholieren dan dat er zakken. Dus wapperen maar met die vlaggen. En wat nu volgt is een extra lange zomervakantie. En hier zit je dan als buurt minder op te wachten. Maar als er dan geknald moet worden met muziek, laat dan even weten met wat voor nummer. Dat bespaart de buurt tenminste één titel en heel Gelderland geniet mee. Een titel mail je aan buurt@gld.nl of je appt dan even door. En wat ook een idee is, nodig je buren gewoon uit voor een feestje. Kleine kans dat ze nog klagen.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit

0: is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herbers in Aalten, Hengelo of Neede.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 17 minuten vertraging. En vertraging heb je ook op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen. En dan gaat het om 12 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Dan maar even langzaam aan. Vanaf deze plek eventjes beterschap voor de bakker van de taart. Iedere week voor de effe buurtentaart. Zijn broer die belde gisteren en zei ik ga het even regelen voor die taart in Warnsveld. Want Bert de Bakker die ligt er eventjes uit. Hij is geopereerd. Nou, vanaf deze kant sterkte Bert. En natuurlijk van harte beterschap. En heel fijn dat je broer, die notabene in Apeldoorn woont, het even overneemt.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
8: Voordeeluitjes.nl.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Gelderland. Effe buurten. met Xandra Rakier.

Chicago, Saturday in the Park. Nou, dat is een goed idee. Een wandeling in het park of gewoon een ommetje in de buurt. Vooralsnog blijft het te droog. Ja, dan zou je het even buurtenbusje van tv kunnen zien rijden. Esther Stegeman is op weg. En wat ze allemaal meemaakt, vertelt ze zelf onderweg. Weinig buurtinitiatieven kregen een eigen liedje, maar Jantje Beton wel. Straks die kleine hit uit 1981. En voor wie is de effe buurtentaart vandaag? Daarvoor moeten we in Warnsveld zijn, ik zei het al, bij een groep gedreven buurtbewoners die een mooi project hebben neergezet. Op naar Warnsveld!

0: Het is alweer een wat ouder liedje, maar toch een klein loflied op Amerika door Holly Johnson. Je weet wel, de frontman van Frankie Goes to Hollywood. Americanos.
1: Tijd voor taart.
0: Het is 10 over 1 op zaterdag en dat betekent altijd dat we een effe buurtaart weggeven. En die is vandaag voor een hele groep vrijwilligers van Dierenweidje Horseler in Warnsveld. Ik heb de voorzitter aan de lijn, Paul Wissink. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een lekkere taart voor jullie. Hoe groot is jullie club eigenlijk?
2: Oh, veel te groot.
0: Ja, te groot voor die taart, hè, denk ik.
2: Ja, maar we zijn niet allemaal thuis. Dus
0: dat,
2: goed.
0: Dat scheelt, hè. Ja, maar geef eens aan, 10, 20 mensen, 15?
2: Nee, we hebben een club van 12 mensen die samen de wei verzorgen. Mm-hmm. Daar hebben we een heel rooster voor. U kunt wel kijken op hethorselerweidje.nl.
0: Nou, dat is een goede tip. Alles, wie weet is het een mooi, voorbeeld.
2: Mooi aangegeven.
0: Wat doen jullie zoal, Paul, met z'n allen? Kun je wat activiteiten noemen?
2: Wij zorgen dat de dieren in de wei altijd goed te eten hebben. Elke dag is er iemand die de dieren verzorgt. Mm-hmm. En nou, verder ook het beheer van de wei. En zodoende kwamen we dit jaar op het idee om alle balken van de weimans te gaan vervangen. Want langzamerhand viel de een naar de ander af.
0: Ja, was het eraan toe? Want hoe oud is dat dierenweidje? Hoe lang is dat al bij jullie in de buurt?
2: In 2007 zijn we in de buurt begonnen.
0: Wat leuk.
2: Een van de bewoners hier is de wijk rondgegaan van zullen we samen dierenwei doen.
0: Ja, en dat kan en, ook. Je mag een dierenwei in een buurt opzetten met vergunning.
2: Nou, er was al een wei, de vorige bewoonster. En die had al een paardenwei voordat de huizen hier kwamen staan.
0: Ja.
2: En die wou die paardenwei wel houden. En de gemeente stemde daarmee in. En zodoende hebben we nu een dierenwei met daarbinnen een speeltuintje.
0: Wat leuk en best bijzonder ook hoor, een dierenwei. Wat staan er nog meer voor dieren in, Paul?
2: We hebben 3 geiten, 2 schapen en 4 kippen.
0: Ja, die wil je wel binnen de hekken houden. En die hek, dat hek, dat was nou juist het punt, hè?
2: Ja, de balken viel eraf. En, omdat die balken gewoon te oud waren. En, ja. We hebben een aantal jaren over gedacht. Het zou een hele dure uitgave worden. Maar mm-hmm. Toen hebben we gedacht, doe het alleen de balk eerst maar eens. Dat is dan goedkoper. En we wilden het eerst aanpassen zo van 2 in plaats van 3 balken per deel. Maar toen kwam er iemand die zegt van nee, we pakken het groot aan en we gaan wel even sponsoren zoeken. En dat is al gelukt. En we zijn eerst de buurt rondgegaan en daar hebben we een heleboel geld opgehaald. En nu hebben we ook nog een paar sponsoren die wat
0: nou,
2: bijdragen.
0: Wat goed, met vereende krachten dus als buurt, ja, dan pak je dat dierenweidje aan. Hoe gaat dat? Ga je met z'n allen rond de tekentafel letterlijk om een plannetje te bedenken?
2: Ja, we hebben op 2 maart hebben we met de buurt een vergadering gehouden hier. En daar hadden we al een klein beetje een plan. En toen was nacht, zullen we 2 of 3 balken doen? Nou, en toen zijn we gewoon begonnen. We zijn de buurt rondgegaan. Nog gekeken waar kunnen we het beste hout halen. En dat bleek dan in Doetinchem te zijn.
0: Ja.
2: Toen werd dat hout, om half april werd het geleverd. En een van de buurmannen, of 2 buurmannen, zijn bouwvakker. En dat zijn de echte trekkers. Die hebben in de tijd ook de stal gebouwd in onze wijk.
0: Wow.
2: En die zijn begonnen, toen dat hout er helemaal was, zijn we begonnen met op 3 zaterdagen en een woensdag. En met 2 weken was het eigenlijk al gepiept. Hadden we alle balken, 240 balken hadden we gemaakt.
0: Nou, stevig gek. Die lijkt me de komende 25 jaar wel overeind blijven, toch?
2: Precies, ja. Dat hout is zo duurzaam dat zo lang meegaat.
0: En Paul, de mensen die geen klusvaardigheid hebben, die hebben bijvoorbeeld koffie en de thee, hè, wat lekkers op zich genomen. Daar werd ook voor gezorgd.
2: Zeker dat de dames hier van de buurt, die waren steeds aanwezig met van, wil jullie nog koffie, wil je dit, wil je dat.
0: Leuk.
2: En aan het eind was er ook een drank en taart en pizza en zo. We hebben dat op 2 mei was het al klaar in een paar weken. En toen,
0: leuk hoor.
2: Toen hebben we het gevierd.
0: Er stond nog net geen teentje. Het werd nog net geen kampement. Maar een van die dames die ook goed gefaciliteerd heeft is Ina. Ina, goedemiddag.
3: Hi, Ina. Hallo.
0: Ja,
3: hi, Ina.
0: Wel bekend, hè? En Ina die heeft Radio Gelderland een mailtje gestuurd van nou, ik vond dit zo bijzonder om maar even voor jou te spreken, hè, Ina. Daar moet iets een gebaar gemaakt worden.
4: Dan moet iets aan gedaan worden, ja.
0: Precies, en dat werd die taart. Maar vertel zelf, Ina.
4: Nou, mijn man en ik zijn, Gerjan en Ina, zijn niet altijd in de gelegenheid om te helpen.
0: Ja.
4: En vandaar heb ik een andere oplossing gezocht. En ik vond het Effe Buurten taart een heel leuk idee om te gaan doen. En heb ik een mail inderdaad gestuurd naar Omroep Gelderland. Ja. En die hebben dat heel mooi geregeld.
0: Ja, en dan stond die taart daar vanochtend.
4: De vrijwilligers heel erg belangrijk, heel erg dankbaar dat ze dit allemaal gedaan hebben.
0: Ja.
4: En alle vrijwilligers... heel dankbaar en niet te vergeten onze buurjongetje Jeppe van 4 jaar... die ook ontzettend goed geholpen heeft.
0: Oh, wat mooi zeg. Echt iedereen is in touw geweest. En mooi hoe je dat nog even onderstreept. Ja, ja, Paul, wat vind je daar zo van, hè? Je was al zo met elkaar bezig en nou nog even een kers op de taart, letterlijk.
2: Ja, zeker. Dat is leuk om dat zo te horen.
0: Ja.
4: Ja.
2: We gaan hem vanmiddag wel eens lekker opeten met z'n allen.
0: Ja.
4: Ja, lijkt me een heel goed idee.
0: Doe dat zeker. Hij is je van harte gegund. Hij is jullie van harte gegund. Ina, heel erg dank voor je gebaar. En ik wens jullie als buurt nog een hele mooie tijd samen.
4: En jullie heel erg bedankt voor de organisatie die je van.
0: Heel graag gedaan.
4: Een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Paul. Dag Ina.
2: Dag.

De Trokkene Keks met hart en ziel. En dat hebben de vrijwilligers van het Horseler zeker bewezen. Samen zorgden ze voor een nieuw hek om de dierenweide uit de buurt. En ook volgende week is er weer een taart beschikbaar. Heb je iets of iemand daarvoor in gedachten? Vraag de taart aan via buurt@gld.nl.

Alex Warren met Passenger. En nu even oren dicht. Ja, precies waar je de buurt niet mee lastig wil vallen. En daarom vroeg ik je een titel door te geven. Welke plaat hoor je graag zo hard mogelijk? Het wijzende vingertje mag dan naar Radio Gelderland. Voor Tigo uit Borculo is dat zonder meer Kiss. In het weekend klussen wij met een paar collega's aan onze motors, appt hij. Daar staat de radio bij aan en door al het geluid niet bepaald zacht. Buren vragen vaak of de deuren dicht mogen. Maar ja, dan wordt het smoorheet in de schuur. Nou Tigo, kijk maar of jullie hier nog bovenuit komen met alle cc's. Dit is Kiss. Yes.

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Het is 2:30 geweest, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 16,6 graden en in Doetinchem 19,3. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, wolkenvelden en zonnige perioden met in de namiddag kans op enkele buien. De temperatuur ligt tussen 17 en 20 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond blijft het op de meeste droog met een mix, meeste plaatsen droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Hevige hagelbuien hebben de afgelopen weken grote schade aangericht in de Betuwse fruitteelt. Vooral in Randwijk zijn de gevolgen zichtbaar, met veel beschadigde appels en een geschatte schade van 80% op sommige percelen. In Doesburg worden de Hanzedagen gevierd, waarbij de historische betekenis van de Hanze als handelsverbond wordt belicht. Onderzoeker Maartje van de Radboud Universiteit legt uit dat de Hanze geleidelijk ontstond als reactie op hoge tolheffingen en piraterij. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog even naar verkeer in onze provincie. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 15 minuten vertraging. En tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen door een aanrijding. Mocht je vanuit Gelderland die richting op gaan.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaadjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
10: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam wonen en slapen Kesteren.
11: Even buurten. Sandra Rakier.

Play op Radio Gelderland, haven't met you yet. Afgelopen woensdag was het Jantje Beton buitenspeeldag. Je kent hem wel, dat kleine jongetje met een juicharmpje. Dat is Jantje Beton. Al vanaf 1968 moedigde Stichting Jantje Beton kinderen aan om meer buiten te spelen. En dat is in deze tijden van schermen en telefoontjes soms nog best een uitdaging. Dit jaar was de slogan Geef die bel een lel. Nou, hoe leuk is dat? Geef die bel een lel. Kinderen moeten gewoon weer durven aanbellen om met andere kinderen te spelen. En Willeke Alberti zong er een liedje over in de tijd dat het allemaal veel gewoner was. Gewoon bij elkaar aanbellen om te spelen. De oud-directeur van Jantje Beton die hoopte dat dat liedje nog eens in een moderner jasje zou gestoken worden. Kan altijd nog. Tot die tijd doen we het met de versie uit 81.

0: John Farnham met Your The Voice. En we gaan snel overschakelen naar Esther, want die staat daar met een andere voice. Goedemiddag, Esther.
1: Ja, goedemiddag, hoor. Xander, ik weet niet of je me goed kan verstaan.
0: Ik kan jou verstaan, maar ik hoor ook wat stemmen op de achtergrond. Wie zijn dat?
1: Ja, nou, dat is een shantycore hier in Elst die aan het spelen is. We vieren hier namelijk in Elst 1300 jaar Elst al een hele week.
0: Ja.
1: En vandaag was één van de hoogtepunten, niet alleen dit shantycore, maar er werd ook een tijdscapsule geplaatst.
0: Ja, ik ben blij dat je aan de lijn hebt.
1: Buurten.
0: Precies, want ik denk, je bent toch niet opgeslokt in die tijdcapsule, hè?
1: Nee.
0: Gelukkig
1: maar
0: niet.
1: Het is wel gezellig nu. Oh, er wordt zelfs gezongen, hoor je dat? Je bent wel bij het moment dat het gezongen wordt voor Elst.
0: Nou, ja, nee, het is Elst inderdaad, 1300 jaar, daar kan een liedje vanaf. Hé, wat hebben jullie al achter de rug vanochtend? In Ede waren jullie?
1: Ja, we zijn ook al in Ede geweest bij een ander feestje. Daar bestaat de melktap 10 jaar. Het was de eerste daar in de gemeente Ede. En ze vonden het tijd om een feestje te vieren dat ze al 10 jaar melktap had als boer. En ze wilden heel graag iedereen laten zien hoe het is om nu boer te zijn. En nou ja, natuurlijk ook graag laten proeven hoe fijn hun melk is.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook al eens. Eigenlijk is een beetje een feestelijke dag wat ik aan het vieren
0: zeg
1: ben.
0: Zeg dat, met een glaasje melk achter de rug, mag ik hopen.
1: Zeker, ja. Heb ik ook al geproefd. Ja,
0: nou, wat heerlijk. Ja. Ja, maar die tijdcapsule, Esther, die gaan we vanavond zien op tv, of niet?
1: Zeker, ja. We kunnen laten zien wat er allemaal ongeveer in is gegaan. We hebben veel mensen gezien die brieven, vlaggen, medailles. Er gaat echt van alles in die tijdcapsule om. Vooral straks, over 50 jaar wordt die weer geopend. Om te kunnen laten zien hoe Elst nu was.
0: En wat is er zo al ingegaan? Wat hebben mensen erin gestopt?
1: Nou ja, wat ik al zei. Een vlag bijvoorbeeld van 12 rond 50 jaar Elst. Kinderen die tekeningen hebben gemaakt van hoe ze denken hoe de wereld er dan uitziet. Brieven.
0: Oh, leuk.
1: Een medaille volgens mij ging er van iemand in. Ik heb de prinses gesproken van carnaval. Die eerste vrouwelijke prinses, hè, dat was wel een dingetje natuurlijk. Dus die was helemaal trots. Die wilde laten zien. Nou, eindelijk is er een vrouwelijke prinses in Elst. Die heeft haar embleem, een brief van de adjudant. Dus alles is erin gegaan.
0: Ja, een echt stukje geschiedenis, hè, voor de toekomst bewaard. Ja. Ben je ook nog even bij het bordje van Sint Werenfridus geweest? Of bewaar je dat voor het laatst?
1: Nou, ik ben daar nog niet geweest, maar wel echt onder in de kerk. En ik moet eigenlijk dan even op gaan zoeken waar dat bordje staat. Dat had ik eigenlijk moeten weten, hè?
0: Ja, nou, je hebt een glaasje melk op, dus volgens mij heb je je gezondheid al gewaarborgd. Dat komt goed, toch? Ga je nog naar een laatste adres zo? Of blijft het hierbij?
1: Nou, we gaan nog even op zoek. We zijn eigenlijk op zoek naar mensen die hun huis gestuurd hebben voor het WK. We willen een beetje die oranje gekte pakken natuurlijk. Ja. Morgen is het zover.
0: Klopt.
1: Dus als mensen nu luisteren, denk ik in de buurt van Elst, ik heb een prachtig oranje huis. Tip ons, zou ik zeggen.
0: Zwaaien naar
1: en
0: dat busje, hè?
1: Weer, hè?
0: Zo is dat. Ja, want daar rijdt ze samen met Tristan. We gaan het allemaal zien vanavond vanaf 16:45 op TV Gelderland. Daarna ieder uur herhaald. Zet hem nog even op, Esther.
1: Ja, dank je. Fijne
0: groetjes. Jullie ook. Doei.

0: Ja, je hebt soms van die platen, dan zeg je, die horen echt in het weekend thuis. Hè. Dit is er zo eentje, de Bee Gees Nights on Broadway.
1: Even buurten.
0: Ja, en wie komt hier even buurten? Erik van den Berg,
2: ja,
0: goedemiddag.
2: De deur stond open. Ik denk, ik kom even binnen.
0: Kopje koffie op het shirt. Ja,
2: jij nodigt ook echt wel uit.
0: Helemaal compleet.
2: Je bent echt gastvrij. Kom je over.
0: Gastvrouw, dankjewel Erik. Ja, nou, ik vraag je heel gastvrij. Alle 1300 goed?
2: Ja, 1300? Nee joh, 13.
0: Ik wil het graag.
2: Dat zijn er te veel. Dat lukt nooit in 4 uurtjes. Dat gaan we binnenkort ook wel een keertje weer doen.
0: Oktober, we hebben het net over 1300 jaar Elst gehad. Ga je niet redden in die paar uur, hè?
2: Nee.
0: Nou, dan houden we het bij alle 13 goed. Wat voor gezelligs ga je brengen?
2: Ja, we gaan onder meer terug naar juni 1983. Het was een enorme vliegshow op Delen. Ik ben er vroeger nog wel eens geweest met mijn ouders. Een vliegshow.
0: Spannend, toch? Stunts? Ja. Allerlei capriolen in de lucht.
2: Maar ook hele oude vliegtuigen, maar ook gewoon straaljagers van de luchtmacht en zo. Bijna een 500.000 mensen hier op Delen.
0: Dat en het ging altijd goed?
2: Ja, gelukkig wel. Ja, tenminste, in het buitenland is het wel misgegaan met vliegshows natuurlijk.
0: Ja.
2: En verder spelen we Wat is er op Net 2? Fragment van een bekend spelprogramma, ook uit 1983.
0: Staat er al een kleine hint op Facebook?

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis.

0: De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jelle.
2: Oh, was ik maar een gijzelaar.
1: Zometeen alle 13 goed.
2: Dan stond altijd mijn eten klaar.
1: En je krijgt onder meer het goede doel.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
8: Ik ben bijzonder blij dat u hier, door welk misverstand dan ook, in zo'n grote getale op bent komen draven.

0: En zo zijn we weer begonnen aan 4 uur lang lekkere gouden ouwe op Radio Gelderland. Eerst Fleetwood Mac to the Supremes. Alle 13 goed tot 6 uur. Met vandaag speciale aandacht voor 13 juni 1983. Ik heb de hitparades van toen erbij gepakt. En de keuze is reuze, want het is zijn goede lijsten. Kan niet anders zeggen. Overkill, Man at Work, Linda, Frank Boeijengroep zou gedraaid kunnen worden. Stiekem gedanst, Toontje Lager. Ja, de Nederlandse artiesten waren goed vertegenwoordigd. Doe maar. Op nummer 1 staan jongetjes. Ze zijn er maar net op de middelbare school en ze stonden al op nummer 1 in de Nederlandse hitparades. Stas on 45, UB40. Ja, dat wordt wel een goede middag. Dat gaat wel helemaal goed komen. Er zijn zoveel Nederlandse producties, we zouden eigenlijk bijna wel 4 uur lang helemaal nationaal kunnen doen met alleen maar hits uit de zomer van 1983. André Hazes zie ik staan. André van Duin, die had een nieuw plaatje, Als de zon schijnt. Ga ik zo direct meteen maar even voor je draaien. En ik vraag me af, wat deed jij in juni 1983? Ik was er net klaar met de CITO-toetsen. De kogel was door de kerk. Ik wist in welke middelbare school ik ging. Wat deed jij in juni 1983?
1: Dat was toen, 1983.
0: Als je naar de radio luisterde, kon je deze horen. Nieuw, El Giro Morning. En dus ook nieuw, die hoor je zo direct na El. André van Duin en Als de zon schijnt.

Neil Christian hier in alle 13 goed. Het is 10 minuten voor half. We zijn vandaag speciaal terug in 1983. De tijd van de Nederpop. Dit komt uit diezelfde tijd, hè. Begin jaren 80, de ene naar de andere Nederlandse popgroep had succes. Doe maar. Paul Eduard, Frank Boeien. En natuurlijk uit Utrecht deze mannen. Het Goede Doel, hier met Gijzelaar.

0: Gijzelaar, het goede doel. Zometeen even kijken naar het nieuws van nu. En natuurlijk even kijken naar de thermometers en het weer. Het wordt vanaf nu volgens mij elke dag ietsje beter. Morgen nog een koele dag en daarna wordt het elke dag wat warmer. En dan volgend weekend schijnen we helemaal in de tropische sectoren te komen. Zou het zomaar 30 graden kunnen worden. Zometeen praat ik je daarover bij. Nu ver terug in de tijd, meer dan 50 jaar, 1972. We keken op televisie naar...
1: This is the continuing story of Peyton Place.
0: Peyton Place.
2: Terug naar de jaren 70.
0: En op de radio
2: 1972.
0: Luisteren we onder meer naar deze. Chai Coltrane. You were my friend.

0: Alleen de beste gouden ouwe. Alle 13 goed.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: 1:30. In Oudijk, daar is het op dit moment 18,2 graden. In Oldebroek 16,2. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Er kunnen enkele buien voorbij komen. Het ligt qua temperaturen zo tussen de 17 en 20 graden. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Blik op het Gelders nieuws. Schoenontwerper Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden. De geboren Nijmegenaar geldt als een van de meest vernieuwende ontwerpers die Nederland heeft voortgebracht. De creaties van Jansen genoten wereldwijd erkenning vanwege hun gedurfde vormgeving en onder meer opvallend kleurgebruik. Een 24-jarige man uit Renswoude is in de glint tegen een boom gebotst met zijn auto. Daarna op zijn kant in de greppel gekomen. De man werd aangehouden wegens rijden onder invloed. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen, HH Zet de Clown. Man for Man. Maar ik heb ook Geiers Toetsvloek zometeen voor je.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
15: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
18: Radio Gelderland. Oh,

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest en discotheek Actalia in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij Barmanier Foppen in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelderen in Pulteren Wezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: Earth, Wind and Fire in the Stone.
1: Dat was toen.
0: 13 juni 1983. Je kon in delen naar een vliegshow. Niet zomaar een vliegshow, het was een jubileumvliegshow en alles werd uit de kast gehaald om daar de meest geweldige vliegshow aller tijden zo'n beetje neer te zetten. Er waren oude vliegtuigen, er waren nieuwe vliegtuigen. Er kwamen honderdduizenden mensen op af. Ik ben benieuwd of er nog mensen luisteren die toen zijn geweest. Want ja, iedereen liep daar eigenlijk wel vooruit. Als ik het zo even uitreek, is zo'n beetje één op de vier Gelderlanders daar wezen kijken. Het zat dan ook 's avonds in het NOS-journaal.
2: In Scheveningen en in Delen zijn vandaag luchtvaartshows gehouden. In Delen was dat voor de viering van de 70ste verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht. Zo'n 400.000 mensen kwamen daarop af. Er werden talrijke demonstraties gegeven met allerlei soorten vliegtuigen, solo of in formatie. Niet alleen met nieuwe toestellen, maar ook met de hele oudjes. Helikopters en bontgekleurde straaljagers.
0: 1983, juni, vliegshow op Delen. Wie was erbij?

1983. Papa's got a brand new pickback van Pickback. Zij stonden ook in de hitparade vandaag in 1983. In 1983 trouwens liep Hans stage voor MTS elektrotechniek, weet hij nog zich te herinneren. En gisteravond zegt hij, is hij naar Snow Patrol geweest. Dat is helaas te nieuwe muziek voor alle 13 goed. Maar dat is wel een geweldige band. Heeft genoten van het concert. Leuk dat je het eventjes zei, Hans. We blijven nog even 1983 bij die hitparade van toen. Geier Stoetsvloek.

She's Always a Woman, Billy Joel. Natuurlijk, het WK voetbal is begonnen. 104 wedstrijden moeten er gespeeld worden. Er zijn er een stuk of 4 gespeeld inmiddels. Dus we kunnen ons lol nog wel eventjes op als je van voetbal houdt. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen in de wereld te doen, hoor. Behalve voor de televisie hangen en te kijken naar de verrichtingen van 2x11 man op een veld, hè. Zo kun je bijvoorbeeld vanavond in Nijmegen in de vereniging naar de avond van Sven Ratske. Het is de voorstelling We Could Be Heroes. Sven Ratske is thuis in Nijmegen natuurlijk. Dus dat is leuk dat hij in zijn eigen de vereniging kan optreden. En dat doet hij niet alleen. Hij doet dat samen met orkest Fion. Grote wens van Sven om samen met dat orkest te gaan optreden. En Sven Ratske heeft natuurlijk door heel Europa de afgelopen jaren voorstellingen gespeeld. Met de muziek van David Bowie in de hoofdrol. Hij kan het als geen ander. Hij doet het trouwens niet één op één. Hij geeft aan alle nummers een eigen interpretatie, eigen arrangementen, nieuwe arrangementen. Kortom, je krijgt echt wel een echte Sven Ratske show. In de vereniging, ik heb net nog even gecheckt, er zijn ook nog kaartjes. Dus aanradertje voor vanavond. De voorstelling heet We Could Be Heroes. Alle grote Bowie-hits komen voorbij. Van Rock'n'Roll Suicide tot Live on Mars. En natuurlijk Heroes.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Hey, zeg eens. Hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
10: En er zijn inmiddels heel wat verzoekjes en tips voor de langste dag binnengekomen. Er zijn ook een aantal mensen die komen dan met nummers van 20 minuten tot een half uur. Ja, dat vinden we wel leuk, maar dat is misschien wel een klein beetje aan de erg lange kant. Maar goed, laat ik vooral niet te veel beren op de weg plaatsen. Kom maar gewoon door met je verzoekjes. Wat zijn nou de allermooiste, allerlangste nummers aller tijden? Kun je gewoon eventjes mailen of whatsappen. Het is 1 minuut voor 3 geworden. Tijd geworden voor het nieuws.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen.

0: Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Casper. Zometeen in alle 13 goed onder meer. Hot chocolate.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Alle 13 goed. Met Erik.

0: Later nog een keertje dunnetjes overgedaan door onder meer de Spinners. Working My Way Back to You, The Four Seasons uit de 60s.
1: Dat was toen.
0: We kijken met speciale aandacht naar juni 1983. Op televisie konden we trouwens kijken naar bijvoorbeeld Fame. Zometeen spelen we nog even het spel Wat is er op Net 2? Ook met de televisie van vandaag in 1983. En Fame was natuurlijk een dansfilm. En dansen, dat was wel een van de hippe dingen. De trends begin jaren 80. Dansen in alle soorten en maten. Je had ook een breakdance natuurlijk. En je had natuurlijk aerobic. Dat was ook een beetje een fitnessdance. En het allerbeste wat de aerobic rage heeft voortgebracht wat mij betreft, behalve dan de beenwarmers in pastelkleuren, is een LP ingesproken door Ron Brandsteder. Als een ware aerobic-instructeur heeft hij een volledige langspelplaat vol gekletst, hip muziekje erachter en dan kon iedereen thuis aerobic gaan doen. Ik heb hem ooit op de kop getikt op een rommelmarkt voor een eurotje of zo. En ik ben er hartstikke blij mee. Ron Brandsteder als aerobic-instructeur op een langspeelplaats. Ook klonk dat.
2: Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2,
0: en dan kon je meedoen, hè?
2: 1,

0: 7-8. En we benutten de laatste mate om nog even lekker te joggen. Jog.
1: 1983, juni. Normaal had een nieuwe single, dat was deze.

0: Mooi, hè? Dan wordt Heidi in één keer Alien aan het einde. De nieuwe single van Normaal. Vandaag in juni 1983 stond hij net niet in de hitparade, maar wel in de tipparade. Ze werden in ieder geval wel meteen uitgenodigd door Erik de Zwart en het televisieprogramma Countdown. Daarin moest Benny Joling maar eens even uitleggen waar het nou allemaal precies over ging. Die Achterhoekse bergen en dat hele verhaal met die Heidi.
1: Het gaat over Heidi. En dat is geïnspireerd door het, vinden wij, fantastische niveau van de Tiroler films.
2: Je bedoelt die seksfilms uit Tirol, nou, Slippertjes
1: seks,
2: en zo?
1: Seks, zoveel seks zit er toch niet in. Is jok die lederhozen. Ja, het niveauverschil zit er wel in, ja.
2: Dacht het wel. Je hebt het ook over de Achterhoekse bergen, maar waar zijn die dan?
1: Nou ja, heuvels, bergen. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.
2: En vandaar Heidi dan ook.
1: Ja, dan kan je in ieder geval lekker op crossen.
2: Dat lijkt me duidelijk. Normaal was dat met een nieuwe single en dat heette Heidi. We gaan...
0: Erik de Zwart, Countdown. Hij had ook Normaal te gast. Robin Gibbs stond ook in de hitparade met een ode aan een andere vrouw. Juliette.

Lynn Collins en Think. 4:06. Alle deed hij goed op weg naar het nieuws van 4:30. Met them. Here comes the night.

0: Radio Gelderland.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
9: Het is bijna 3:30 geworden. 15,8 graden is het momenteel in Apeldoorn in Zelhem. In de Achterhoek 18,3. Vanmiddag mix van stapelwolken. Af en toe zien we de zon, maar er kunnen ook nog enkele buien voorbij komen. Temperatuur tussen de 17 en 20 graden. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Blik op het Gelders nieuws. Hevige hagelbuien hebben de afgelopen weken grote schade aangericht in de Betuwse fruitteelt. Fruittelers rekenden op een veelbelovend seizoen, maar zagen een groot deel van de oogst beschadigd raken. En schoenenontwerper Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden. De geboren Nijmegenaar gold als een van de meest vernieuwende ontwerpers die Nederland op zijn vakgebied heeft voortgebracht. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
13: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
12: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
14: Bettingressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van

radio ging in Oosterbeek een beetje harder. Voor The Cure, Lullaby. Want daar wordt een van de allergrootste Cure-fans van Gelderland begrijpen. En goed nieuws voor de Cure-fans, want ik heb deze week begrepen dat ze klaar zijn met het maken van een nieuw album. De mannen onder leiding van Robert Smith gaan gewoon door. Nieuwe muziek van de Cure rond

Shame, shame, shame, shame on you, Shirley and Company. Zometeen duiken we weer terug in de tijd. En we gaan trouwens zo ook het spel spelen. Wat is er toch te zien op Net 2? Benieuwd of je het programma herkent. Het is wel heel herkenbaar. Maar of je ook meteen namen, titels en programmatitel boven kunt halen, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar eerst de Rolling Stones met

Ja, je kunt er overal liedjes over maken. Zelfs over bruine suiker. De Rolling Stones. Oh, het gaat niet over suiker. Het gaat over drugs. Ja, dat moet je ook maar net weten. Hè? Hey.

0: 2.
1: We gaan weer spelen op zo'n mooie sticker van alle 13 goed en een lekkere chocoladesurprise. Daar zitten heel wat calorieën in. En de vraag vandaag is, welk programma is er op Net 2? Het is een programma wat ook vandaag in 1983 op televisie was. Bekende quizmaster, bekend programma. Maar hoe heette het ook alweer? Het gaat om de naam van het programma. Dus niet om de naam van de quizmaster. De naam van het programma wil ik van je weten. Luister, welk programma was dit?
2: Noem iets dat mensen vangen.
3: Salaris.
2: Salaris. Die vind ik een goedje. Noem iets dat mensen vangen. Veel publiek. Kruis. Nee, ja. Hij is wel leuk hoor.
3: Jammer,
2: hij is wel leuk.
1: Wat zegt het Nederlands publiek? Wat was het ook alweer? Zal ik het nog een keertje laten horen? Nou, we keken allemaal volgens mij. Miljoenen tegelijkertijd. Wie is die quizmaster? Maar hoe heet het programma?
2: Noem iets dat mensen vangen.
3: Salaris.
2: Salaris. Die vind ik een goedje. Noem iets dat mensen vangen. Veel publiek. Kruis. Nee, hij is wel leuk hoor.
3: Jammer,
2: hij is wel leuk.
4: Dat was toen.
1: 1983 was het op televisie. Maar wat is het ook alweer? 06 22 22 13 42. Stuur je oplossing per WhatsApp naar de studio. Ook uit 1983. Love is a Stranger, The Urbex.

Love is a Stranger, de Eurythmics. Eline speelt mee met het spelletje Net 2. Tenminste, dat zegt, ik speel niet mee voor een prijs, want ik heb al een prijs gewonnen deze week. Ze zegt, ik denk dat het de Willem Ruis Show was. Nou, Eline, dat is helemaal niet goed. Nee, het was een ander programma. Dus alle mensen, er zijn wel meer mensen die de Willem Ruis Show hebben genoemd. Eén ding kan ik verklappen, het was wel Willem Ruis, maar het is niet de Willem Ruis Show. Welk programma was het wel? Ik ga dit komend u nog een keertje herhalen. En Eline heeft een bruiloft. We hebben op een bruiloft zelfs de Willem Ruis Show gedaan. Op een bruiloft, ach, dat is ook leuk.

0: Het waren de Animals.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
10: Voordeeluitjes.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en

0: been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Zometeen weer naar die hitparade van toen. Dit keer juni 1983. De hitparade stond vol met Nederlandse liedjes, zoals deze. En hoor je zometeen André Hazes.
2: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: Ik zag bij de opening van het WK voetbal ook een rol weggelegd voor Indianen. Dat is goed dat ze ook dat deel van de historie laten zien natuurlijk. Want die Indianen zijn natuurlijk ronduit schandalig behandeld in Amerika. Zoals hier bezongen door Redbone. We were all wounded at Wounded Knee.
1: Topper.
0: De topper van vandaag komt uit Duitsland, Oost-Duitsland. En dat is Nena. We gaan naar oktober 1984. Nena te gast. Met haar nieuwste liedje bij Advis.
2: Irgendwie, irgendwo, irgendwann verschijnt Nena wel weer in de nationale hitparade. Het gaat goed met de groep. Mede dankzij de twee leden van de groep Spliff, die ook deze hit weer geproduceerd hebben. Bedankt de NCRV voor deze popshop-opname. Een programma dat je overigens aanstaande vrijdag weer op de buis kunt zien.
0: Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Ze waren niet te gast, maar Ad zond een opname uit die eerder was gemaakt bij de NCRV. Kijk, dat is de publieke omroep in 1983. Gewoon samenwerken, samen delen en samen mooie programma's maken. Zo hoort dat, toch?

My Sherry Amore, Stevie Wonder. In de Gelderlandfabriek, dat is leuk. 50 muzikanten brengen daar onder leiding van muziekdocenten Hans van der Heijden en Hein Fransen vandaag een ode aan de legendarische Stevie Wonder. Dus als je daar gaat kijken, heel veel plezier. Misschien komt deze ook wel voorbij daar. Stevie Wonder, My Sherry Amore.

0: Twee.
1: Wat is er op Net 2? Nou, het is in ieder geval het programma van Willem Ruis. Zover is duidelijk, zoveel is duidelijk. De vraag is alleen, hoe heette dit programma ook alweer? Ik zie een aantal foute titels binnenkomen. Maar je kunt nog een gokje wagen. Hoe heette dit programma ook alweer? Als je het weet, dan WhatsApp je naar 06 22 22 13 42.
2: Noem iets dat mensen vangen.
3: Salaris.
2: Salaris. Die vind ik een goedje. Iets dat mensen vangen. Veel publiek. Kruis. Nee, hij is wel leuk, hoor.
3: Jammer.
2: Hij is wel leuk.
1: Mooi, hè? En dan riep hij altijd, wat zegt Nederland? Of wat zegt de gemiddelde Nederlander? Overigens op de vraag, wat vangt men? Was het nummer 1 antwoord, vis. Maar hoe heet het programma ook alweer? Laat het weten, zometeen ga ik bellen met de winnaar van het verrassingspakket, inclusief.

Bruce Springsteen begon aan het nummer Because the Night. En Patti Smith die maakte het af. Zo zal het, geloof ik. Because the Night, Patti Smith Group. Vandaag 13 juni. Even kijken naar de verjaardagskalender. We hebben twee memorabele, monumentale, geweldige muzikanten die we kunnen feliciteren. Ilko Gelling is gisteren 80 jaar geworden. Natuurlijk van QB and the Blizzards, gitarist. Die hoort echt bij de historie van de Nederpop natuurlijk. 80 jaar alweer. En vandaag jarig in Arnhem, Alfons Hakket, 82. En Alfons, die mag nog graag spelen met de Jets. En ook Alfons verdient natuurlijk een muzikale felicitatie met een sigaar uit eigen doos. Want hier is hij samen met Henk de Nijver, de Jets, de Guitar King.

0: Radio Gelderland.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
7: Het is 16:30 geweest. In Lintelo, daar is het 17,1 graden. In Ede 16,1. Vanmiddag stapelwolken, kan een buitje voorbij komen. Vanavond blijft het droog. Blik op het Gelders nieuws. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako die komen vandaag naar Gelderland. Zo meldt de website van het Japanse Hof. Ze gaan, voordat het staatsbezoek gaat beginnen, een paar dagen doorbrengen op het paleis Het Oude Loo in Apeldoorn. En daar gaan ze samen met koning Willem-Alexander de WK-wedstrijd Nederland tegen Japan morgenavond bekijken. En hevige hagelbuien hebben de afgelopen weken grote schade aangericht in de Betuwe. De fruittelers hebben een flinke schadepost opgelopen. En het zag er allemaal nog wel zo veelbelovend uit de laatste tijd. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen na de reclame deze van de Dire Straits. Lady Writer.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen in Ees, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
0: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: voordeeluitjes.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Dandy van de Kings, 1966.
1: Dat was toen.
0: En van 66 weer door naar juni 1983. In de krant een artikeltje met als kop: de ministerie verbiedt NOS-uitzending wielerkampioenschap. Het ministerie van WVC heeft de NOS verboden om het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg in Limburg uit te zenden. Dit in verband met de reclameopschriften op de kleding van de renners. Ja, dat was een hot item, hè, begin jaren 80. Reclame rond sportvelden op shirts. Tegenwoordig kijken we er niks meer van, nergens meer van op natuurlijk. Zie je overal reclame. Zijn die regels natuurlijk veel soepeler geworden. Maar in de jaren 80 was het echt een soort heksenjacht op een gegeven moment. En bepaalde het ministerie of sommige live sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden en wielerwedstrijden, wel mochten worden uitgezonden. Nou, al die shirts met al die reclame van de ploeg van Post en zo, dat wilde het ministerie niet op televisie hebben. Gelukkig kwam er wel een samenvatting, aangekondigd door Mart Smeets. Toen trouwens voorzien van een kek baardje. Stond hem trouwens hartstikke goed, kan niet anders zeggen. En wie werd er kampioen in 1983? Nou, luister mee, dan weet je het zo.
2: Ik kondig u een lange samenvatting aan met commentaar hier vanuit Bussum van Heinze Bakker. Het Nederlands kampioenschap in Gunnen.
3: En nu, het is niet echt goed te zien, maar daar in de verte is een eenling. En dat is Jan Raas. Die is gedemarreerd in de klim van die Slingerberg op anderhalve ronde voor het einde. En als Jan Raas demarreert op anderhalve ronde voor het einde, met andere woorden op zo'n 10 kilometer koers, dan weet je het eigenlijk wel. Jan Raas, de nieuwe Nederlandse kampioen, is 1983.
0: Jan Raas, hij was de sterkste. In de hitparade ook André Hazes met Zo

0: Metallica even meezingen met André Hazes.
1: Dat was toen.
0: Juni 1983. En nieuw in de hitparade, David Bowie. The China Girl.

0: dat is de grote vraag. Wat is er op Net 2? Ik ga het fragment zo nog een keertje laten horen. En dan horen we zo meteen van Jacqueline in fase wat het is. Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zonder het meteen te verklappen, heb je vroeger veel gekeken naar deze Quizmaster en zijn programma's?
1: Ja, best wel eigenlijk.
0: Voor mijn gevoel was je ook heel vaak op televisie. Hij had altijd wel een show. Als de ene show was afgelopen, kwam er altijd wel weer een nieuw programma.
1: Ja, volgens mij ook wel.
0: Het gaat over Willem Ruis, dat weten we. Maar welk programma was dit ook alweer? Luister nog een keer naar het fragment.
2: Ze vangen.
3: Salaris.
2: Salaris.
3: Die vind ik ook goed. Ja.
2: Iets wat mensen vangen. Het Nederlands publiek. Kruis. Nee, is wel leuk hoor.
0: Jammer. Ja, dan werd gevraagd. Wat zegt het Nederlands publiek? Hoe heette dat programma ook alweer, Jacqueline?
1: Volgens mij was het 5 tegen 5.
0: 5 tegen 5. Nou, zo moet ik eigenlijk zeggen, niet wat zegt het Nederlands publiek, maar wat zegt Jacqueline?
1: 5 tegen 5.
0: Precies, ja. Dat was hartstikke leuk. Er waren dan collega's tegen elkaar, of groenteboeren tegen glazenwassers. Nou ja,
1: altijd
0: teams natuurlijk. Ja, ik vond het altijd buitengewoon leuk. En hij was altijd super enthousiast. Hij kon ook al die kandidaat altijd een beetje gek maken, ook met zijn geschreeuw en gedoe altijd.
1: Ja, soms een beetje bij je druk af, maar...
0: Af en toe een klein beetje druk, maar wel hartstikke leuk.
1: Ja.
0: We gaan een leuk pakketje voor je samenstellen met sticker, met chocolade... en met andere Radio Gelderland aardigheden. En dat komt richting fase, Jacqueline, dus dat komt helemaal goed.
1: Super.
0: Dankjewel dat je meespeelde. Tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. Oké.
0: Doei.
1: Doei.
0: Ik heb nog een fragmentje van 5 tegen 5. En dan hoor je ook hoe enthousiast hij wordt.
2: Doe maar geluid dat u s'nachts wakker houdt. Jij bleef het op die vervelende... Ondanks die toeter zei jij... Muggen, maar die was al gezegd door je broer. Dus we moeten daar een vraagteken. En dit is de eerste deelnemer die 5-0 scoort. Ja!
0: Deze kandidaat had dus alles fout. Die had geen 1 punt. Dat was op zich ook knap. 5 tegen 5. Dat was het goede antwoord bij Wat is er op Net 2?

0: Listen to What the Man Said, Paul McCartney en The Wings.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Zo vlak voor 5 uur krijg je weer een prachtige instrumentale track. En dat is dit keer het thema van Star Wars. Ah, dat vind ik zo geweldig. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks meer over te zeggen. Daar moet je gewoon lekker naar luisteren.
1: Instrumentaal fenomenaal.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ik heb geen spuitpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Wenteswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Je was een beetje abrupt. Einde zojuist van Mico met dat mooie Star Wars team. Dus die krijg je zo meteen van mij nog even in zijn geheel.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
11: Een ruime keus in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
12: Nee, nieuwe leesbril nodig?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
15: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
16: Alle 13 goed.

Etta James. I just want to make love to you. Het is 8:05 geworden. Alle 13 goed op Radio Gelderland. En op zaterdag en zondagmiddag rond deze tijd een favoriete top 3. Met 3 lekkere gouden ouwe. Mooie gouden ouwe. Gouden ouwe met een verhaal. En jij kunt 3 liedjes indienen. En als je er een hele toelichting op hebt, van harte uitgenodigd om dat eventjes door te geven natuurlijk. Dat mag via de WhatsApp, dat mag via de e-mail, dat mag via de briefkaart. Je mag het mezelf komen vertellen. Het maakt er allemaal niet zoveel uit. Voorlopig heb ik wel een aantal top 3's liggen hoor. Maar als je geïnspireerd raakt, kom maar door met je favoriete liedjes. Vandaag de keuze van Roderick van Kerkhof in Beuningen. Die heeft 3 liedjes gekozen met een verhaal. Liedjes met herinneringen. Zometeen een mooie song uit het repertoire van de Time Bandits. Uit de tijd dat hij verliefd was op een meisje, maar dat nooit tegen dat meisje heeft durven zeggen. Komt hij dat 30 jaar later tegen, hebben ze het erover gehad. En wat bleek, het meisje was ook verliefd op hem. Nou, ik ken dat, ik heb dat ook gehad. Dus Roderick zegt erbij, spreek je vooral uit, vraag het maar gewoon. Ja, maar dat is dan meestal het probleem, hè. Zijn eerste keuze is I Still Haven't Found What I'm Looking For You Too. Hij zegt, een van mijn allerbeste vrienden zong dit altijd luidkeels mee op feesten en partijen. Ik moet er aan denken, hij is al overleden op zijn 41ste.

0: I'm Specialized in You van The Time Bandits. Met de top 3 van Roderick zit het wel lekker in de jaren 80.
1: 3.
0: Want de nummer 3 is Fergal Sharkey.

mooie top 3 met liedjes uit de jaren 80 door Roderick samengesteld. Maar mag ook oudere liedjes kiezen hoor. Als je liedjes uit de jaren 50, 60 wil, 70, allemaal prima. Jouw favoriete gouden ouwe, stuur ze maar via de WhatsApp bijvoorbeeld. Of anders via de e-mail naar mij toe, erik@gld.nl.

Songfestival van 1973. Cliff Richard, Power to All Our Friends. We gaan vandaag met speciale aandacht naar juni 83, de hitparade van toen, met alle grote Nederlandstalige bands die je kon verzinnen in die tijd, zo'n beetje in de top 40. Waaronder ook

0: Radio Gelderland.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
12: Het is 1 minuut over 5:30 geworden. Als ik kijk op de thermometers in onze provincie, dan zie ik in Voorst 14,8 graden en in Leutbergendal 16,9. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden. De meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Blik op het Gelders nieuws. In Stockholm is een wielrenner gewond geraakt na een val op de Serenbergse weg. Het is er daarbij onduidelijk of er een ander voertuig bij betrokken was, en daarom onderzoekt de politie de zaak. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako komen vandaag naar Apeldoorn. Voordat het staatsbezoek van de Japanse keizerlijke familie aan Nederland officieel begint woensdag, zijn zij een paar dagen op kasteel Het Oude Loo. Ze gaan daar trouwens met Willem-Alexander het WK-duel tussen Nederland en Japan ook bekijken. Meer Gelders nieuws vind je natuurlijk op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen het lekkerste voor het laatst bewaard. En ik heb er zometeen ook nog, direct na de reclame, de police.
13: Rocks!
14: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
16: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
17: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
18: Alle 13 goed. Erik van

0: De heerde zoon Agneta Falskalk. Zij van ABBA natuurlijk. Met een solo-hit in de hitparade destijds. De heerde zoon.
1: Dat was toen.
0: We gaan nog een keertje terug naar juni 1983. Het was de tijd van de Nederpop en alle grote stonden in de hitparade. Dan wel de tipparade. Normaal, doe maar. Toontje lager. Canyon had een grote hit. André van Duin. Maar de allergrootste Nederlandstalige hit werd gescoord door een aantal pubbers. Die versloegen al die grote bands. Met gemak. Ik heb het over The Shorts. Comment ça va was aan het begin van het jaar uitgekomen en dat werd een gigahit. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. In het Duits, in het Frans, in het Spaans, in het Engels hebben zoveel variaties op Comment ça va gemaakt. En overal werd het een groot succes volgens mij. En dat voor een stel pubers. Daarna is nog een hele serie singeltjes gemaakt door The Shorts. Die waren succesvol, maar natuurlijk niet zo succesvol als de klapper Comment ça va. Het leuke is dat basgitarist Hans Tokkermans, die woont alweer lange tijd in Gelderland, in Beuningen. Hij had volgens mij, heb ik ooit begrepen, de gitaar ook aan de kant gezet. Hij had een carrière bij de politie. Maar toen is hij volgens mij een keer Frank Boeien tegengekomen. Die heeft hem weer aangespoord van Hans, jongen, gewoon lekker weer muziek gaan maken. En volgens mij maakt hij sindsdien ook weer muziek. En oh, wat was ik jaloers in de tijd op die jongens. Want we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. En die waren natuurlijk wel eventjes helemaal de macho's van Nederland natuurlijk destijds. En met de nummer 1, The Shorts.

jaren vandaag. In 1983, The Shorts, Comment ça va? En ik ga er nog eentje draaien. Dan heb ik er 13 gehad uit de hitparades van toen. En ik moet zeggen, het is moeilijk kiezen, want er staan zoveel mooie liedjes in de hitparade. Ik heb Blue Monday van New Order in mijn handen gehad, maar die heb ik toch weer weggelegd. The Star Sisters had gekund. Orchard Road, Leo C. heeft ook een prachtig nummer. Johnny B. Goode, Peter Tosh, Linda, de Frank Boeien groep. Nou, ik heb ze allemaal overwogen. Ik heb ze allemaal aangeraakt, maar ik heb toch gekozen om deze te draaien. Ja, het is Kill Your Darlings, hè. Man at Work, de laatste uit de hitparade vandaag uit 1983. Overkill.

Overkill, Man at Work. Jeroen vroeg zich af, komen er nog reclames voorbij vandaag? Want dat vindt hij altijd wel leuk, blijkbaar, Jeroen, die reclames van toen. Dat vind ik zelf ook altijd wel een leuk dingetje. Ik heb er even een paar voor je opgezocht, Jeroen. Wel de Amazing commercials, want daar ben ik zelf dan het meeste fan van. Bijvoorbeeld deze, die zongen we begin jaren 80 met z'n allen mee. De Bondspaarbank.

0: En voor 7,50 kun je overal in.
1: Ach, dat is geen geld natuurlijk, hè. 7,50 gulden. En dan heb je natuurlijk nog slogans. Een goede slogan blijft ook hangen. Die weten mensen na 50 jaar of 100 jaar nog steeds af te maken.
2: Leven de man die te zien als de koffie en de melk.
3: De boter, kaas en eieren.
2: En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV-melkman. Leven de man van de SRV van je hip hip hip hooray.
1: Ja, net zoals de NMB. Inderdaad, denkt met u mee.

wanna be your man. Ik heb er nog één voor je. Ik heb de allerlekkerste voor het laatst bewaard. Dit keer een Ierse. Met zang, met gitaar, met banjo, met een harmonica, met een fluit. Het zijn de Dubliners. Goedenavond.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100%

0: oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Het is niet zo dat ik de allerlekkerste platen zo kort wil laten horen natuurlijk. Hè. Maar ik heb gewoon enorme ruzie met de computer. Dat wil wel eens zo gebeuren, blijkbaar. Gewoon, nu nog eventjes, anders zijn we ook wel heel vroeg aan het journaal bezig. Hè.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt.

0: Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet?
1: Oh, dat is lang.
0: Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners

0: Van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Paradijs. Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zusje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: eerste hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde

0: meer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Live vanuit de Rode Hoed in Amsterdam is dit Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en de uitreiking van de Brusselprijs 2026. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
1: Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag morgen symbolisch met een groot MMA-gevecht op het gras voor het Witte Huis. Wij hebben hier vanavond ook wat te vieren. En symbolisch of niet, dat doen we in een zaal vol met de beste onderzoeksjournalisten van het land. Die wel schrijven en niet slaan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog vanuit een afgeladen rode hoed, kan ik wel zeggen, waar straks dan dus eindelijk die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. De prijs voor het beste journalistieke boek. De afgelopen weken sprak ik al met de genomineerden apart over hun boeken en vanavond dus de ontknoping. Ze zitten hier op de eerste rij en we gaan meteen even de temperatuur peilen. Te beginnen met een duo, Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Zij schreven een genadeloze biografie over Wim Hof, bekend van de ademhalingstechnieken en de ijsbaden. Ja, hoe is de gevoelstemperatuur bij jullie?
2: Ja, het is erg verleidelijk om te zeggen dat je niet koud in de kleren gaat zitten. Ja. Of andere.
1: Of dat je peentjes aan het zweten bent, ja, en dat het ijspad binnengerold mag worden.
2: Ja,
1: maar spannend wel dus.
2: Best spannend, ja.
1: Ja. En hoe is het met Wim Hof? Want wat is de impact van jullie boek op zijn leven en werk, zou je zeggen? Heeft hij er last van?
3: Nou, wij denken dat hij er misschien toch wel een klein beetje zenuwachtig over aan het worden is. Want hij zat van de week in een podcast waarin hij ook weer refereerde aan deze avond en over de publicaties van Onze Hand. Dus hij probeert te doen alsof het hem niet deert, maar.
1: Maar hij zit wel mee te luisteren.
3: Precies.
1: Ja, precies. Nou, dat is goed om te horen. Naast jullie zit Chris de Stoop, voor de derde keer maar liefst genomineerd. Dit keer met De Damiaanhoeve. Een boek over de moord op een boerderij aan de oevers van de Maas. En je zou toch zeggen, drie keer scheepsrecht.
4: Ja, dat heb ik nog gehoord vanavond. Maar wat wil dat zeggen? En wat is dat scheepsrecht nog?
1: Ja, precies. Ja. dit is ook het derde boek waarin een boerderij eigenlijk een hoofdrol speelt. Hè? En dat dan ook nog op de achtergrond gaat over de teleurgang van het boerenleven. Ik dacht nog, blijft dat onderwerp nou nog steeds trekken? Of misschien hier, als u zo in hartje Amsterdam bent, dat je ook geïnspireerd raakt om het dus over een heel andere boeg te gooien?
4: Ik moet bekennen dat het toch iets met mijn boerenafkomst te maken heeft. Maar ik heb over heel stedelijke onderwerpen andere boeken geschreven. Absoluut.
1: Alleen die zijn niet genomineerd geweest dan?
4: Toch wel.
1: Oh, toch wel. Oh, daar zit ik mis. Nou, goed. Ja. Dan gaan we snel door naar de buren, zou ik zeggen. Lemya Aharouai en Petra de Koning. Jullie zijn genomineerd met jullie portret over Dick Schoof. Niet een heel flatteus portret, waar hij zelf misschien ook niet zo heel erg blij was. Gisteren zat hij nog even voor de coronacommissie. Toen niet als oud-premier, maar als oud-topambtenaar. Dat past hem volgens mij wel echt beter, toch, Petra?
5: Ja, hij kwam wat beter uit zijn woorden dan als premier, denk ik. Dat viel mij in elk geval op. En tegelijk zag je ook wel dat hij het lijkt te missen, dat premierschap. Dus zo nu en dan, ik heb het echt wel een keer of drie gehoord, begon hij over zichzelf als premier en dat hij ook de andere kant wist en dat hij dat had meegemaakt. Dus volgens mij mist hij het.
1: Ja, hij mist het toch wel. Nou was dat kabinet Schoof een experiment. Inmiddels zitten we alweer midden in het volgende experiment met een minderheidskabinet. Lemya, zijn jullie al bezig met het volgende boek? Ja, jij bent zelf vertrokken uit Den Haag.
3: Ja, ik zal het in ieder geval zelf niet doen. En volgens mij kan ik bevestigen dat er op dit moment nog geen plannen zijn voor een volgend boek over Jetten.
1: Nee,
3: nog niet,
1: maar wie weet hoe dat loopt. Goed, daarnaast zit dan weer Gerard Jansen, die voor zijn boek De Race om het Majorana-deeltje ruim 10 jaar lang de Nederlandse natuurkundige Leo Kouwenhoven volgde. Eigenlijk toch wel in de hoop erbij te zijn als hij een doorbraak beleefde. Maar ja, ik spoil het toch maar even, dat gebeurde eigenlijk gewoon niet.
6: Nog niet.
1: Maar als hij dan komt, die doorbraak, komt er dan ook een deel 2 van dit boek?
6: Misschien een extra hoofdstuk.
1: Aha.
6: En hopelijk een internationale vertaling of zo.
1: Je bent er zelf onderhand niet ook een beetje klaar mee na al die jaren?
6: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. En ik dacht nog, gaat het op zo'n avond als vanavond, gaat dan iedereen vragen wat dat Majorana-deeltje nou eigenlijk is? En
6: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig. Nou, misschien ben je na afloop bij de bar nog beschikbaar voor vragen. We hebben nog wel wat muntjes liggen, want het duurt volgens mij wel even voordat je daar echt een goed antwoord op kan geven. Maar goed, het derde duo dan. Thies Gijzel en Mira Seys. Jullie schreven over de wereld achter CO2-compensatie. Ook veel samengewerkt met lokale en internationale journalisten. Ik vroeg me af, delen die dan straks ook mee in de prijs als jullie straks gaan winnen?
7: Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar dat het zou wel mooi zijn. In ieder geval hebben we ook juist, ook voor het project zelf, hebben we met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hebben we ook samengewerkt. En hebben we ook echt al veel van de fondsen met de journalisten kunnen delen. Dus op die manier, vanuit die gedachte, zou het wel mooi zijn om het te blijven doen.
1: Ja. En Mira, ja, die CO2-compensatie, dat is eigenlijk een farce, schrijven jullie. Dus ja, wie dan een vliegticket boekt of de tank volgooit deze dagen, hoeft dan eigenlijk ook misschien niet meer aan te klikken dat hij daar extra voor wil betalen?
8: In ieder geval niet ter compensatie. Ze moeten weten, het is niet volledig een compensatie van de uitstoot die ze hebben gehad.
1: Oké. Dank jullie wel. Verderop in de uitzending gaan we natuurlijk horen wie er wint. Maar we hebben eerst ook gewoon nog veel meer andere dingen te bespreken. Cathy Piri is hier, vice-fractievoorzitter van PRO, dat vandaag het oprichtingscongres hield. En Wilma Borgman die was bij het voorjaarscongres van de VVD. Verder komt straks direct na onze uitzending Marokko voor het eerst in actie op het WK. Dus we gaan het hebben over het Marokkaanse voetbalsucces van de afgelopen jaren. En de geweldige Janne Schra is er ook. Zij verzorgt vanavond de live muziek. Een bomvol uurtje dus. Dus laten we gauw beginnen met zoals altijd eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
9: Zaterdag 13 juni.
10: Het is zo asociaal wat hier is gebeurd. Zo misdadig.
1: Ja, burgemeester Halsema lijkt met deze uitspraak te bevestigen dat criminelen achter de explosie zitten in een kelderbox in Osdorp. Bewoners zijn geschrokken, maar niet verrast.
11: Verbaas me nergens meer over.
12: Vroeger was het heel anders.
1: Het zou gaan om jongeren die explosieven probeerden te maken.
13: Ja, ze moeten ze even een keer goed aanpakken allemaal. Hè. Ja,
1: dat aanpakken moet dan wel door de politie gebeuren.
11: Je krijgt zo knal voor je hersens als je wat zegt. Dus nou, dat doe je toch niet?
1: Verder met het laatste congres van PvdA en GroenLinks.
14: We gaan er een leuk feestje van maken vandaag.
1: Met meer dan 95% van de stemmen werd voor een officiële fusie gekozen.
15: Vanaf nu zijn we pro.
1: En daar waren de leden blij mee.
15: Ik zeg het gewoon nog een keer. Vanaf nu zijn we pro.
1: Ook de VVD hield een congres. Tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat de populariteit van partijleider Jezelgus flink is gedaald.
16: Weet u, dat zijn de koersen, dagkoersen. Over twee maanden is het weer anders. Ik heb veel geleerd van de afgelopen jaren. Dat komt en gaat.
1: Veel VVD'ers willen fractievoorzitter Brekelmans als nieuwe leider.
17: Zou u dat willen zijn?
18: Nee.
1: Maar hoe kijkt u dan naar die peiling?
18: Dit soort peilingen mag ze nog heel vaak doen, maar ja, ik veeg er mijn schoenen mee af.
1: En tussen die twee zit het overigens wel goed, als je tenminste luistert naar Jezelgus.
16: Dat ik hier even echt iets moet zeggen over onze eigen Ruben. Ik had de fractie niet in betere handen achter kunnen laten.
1: En Brekelmans is al even complimenteus.
19: En ik ben ontzettend blij dat onze veiligheid van Nederland en van onze bondgenoten in zulke uitstekende handen is. Echt super.
1: Ja, en dan de oorlog tussen Iran en Amerika. Al weken is er verwarring over een deal tussen de twee. En dat komt omdat Trump voortdurend het volgende zegt.
20: They are getting very close to making a deal.
21: I think we're getting close to maybe doing a deal.
22: That is very possible that we'll make a deal.
23: We can make a good deal right now.
24: We're very close to having a deal.
1: En wat het nog verwarrender maakt is dat de Amerikaanse president telkens tegenstrijdige dingen roept, zoals eerst dit.
25: Iran is dying to make a deal.
26: They are begging to make a deal, not me.
27: They want to make a deal so badly.
28: They are begging to work out a deal.
1: Maar als de onderhandelingen dan weer tegenzitten.
29: And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way.
30: They're very good negotiators. They're crafty. Very tough negotiators.
31: But they're great negotiators.
1: En vervolgens was het weer dit.
32: We're going to end that war very quickly. It's going to happen, and it's going to happen fast.
1: En zodra alles weer stroef liep, dit.
33: You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my third month. It takes a long time. I'm in no hurry.
1: En voor wat het waard is, Trump beweert dat het nu echt gaat gebeuren.
34: It'll be soon. Maybe this weekend.
1: Tot slot het WK voetbal in Amerika. Veel Hollandse supporters zijn al in Dallas voor de wedstrijd van morgen. En daar keken een paar fans op een plein naar Amerika tegen Paraguay. En net als een van hen duidelijk wil maken dat Amerikanen niks met voetbal hebben, scoort het thuisland.
35: Ja.
0: een beetje dode boel hier met die Amerikanen. Maar ik merk wel dat iedereen het heeft.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, twee belangrijke politieke partijen zijn op zoek naar zichzelf, kun je rustig stellen. Pro en de VVD. Beide partijen hielden vandaag congres en dachten na over hun eigen ideologische veren, maar waren toch vooral ook weer erg met elkaar bezig. Er werden heel wat steken onder water uitgedeeld. Wat betekenen deze verhoudingen nou voor de bestuurbaarheid van het land? Aan tafel is Kati Piri, vice-fractievoorzitter van Progressief Nederland, rechtstreeks van dat historische oprichtingscongres in de Brabanthallen in Den Bosch. Welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: En politiek verslaggever van het Oog, Wilma Borgman. Die was dus de hele dag bij het voorjaarscongres van de VVD.
3: Zeker.
1: In de Fokkerterminal in Den Haag. Fijn dat je er weer bij bent, Wilma. Mevrouw Piri, wat zegt u eigenlijk zelf? Bent u van Progressief Nederland of van Pro?
3: Ja, het zal nog een beetje wennen worden. Sinds afgelopen dinsdag kunnen we de naam ook officieel in de Tweede Kamer gebruiken. Vandaag was het vooral Pro. En dat zal ongetwijfeld wel eens afgewisseld worden.
1: En er zal misschien ook af en toe nog wat PvdA uitvloepen.
3: Nou, nee, vandaag gebeurde dat niet. Maar ik sluit niet uit dat het nog misschien een keer gebeurt.
1: Ja.
3: Nou, de oude gewoontes.
1: Ja, dat is ook logisch. De Telegraaf die schrijft Stevens, Progressief Nederland, en kort dan af naar PN.
3: Heel blij mee. Ja, kijk, de Telegraaf over het algemeen is niet zo heel positief over Pro. En ik denk, ja, als al die rotstukken, als daar PN over PN wordt gesproken en niemand weet over welke partij dat gaat, hebben we er in ieder geval ook niet zo heel veel last van.
1: Oh, dat is eigenlijk wel handig, ja.
3: Ja, dus vooral zo blijven doen.
1: Ja, maar ook misschien wel een beetje kinderachtig of irritant.
3: Ja. Ja, weet je, ze gaan er zelf over. In ieder geval denk ik niet dat wij er last van hebben.
1: Nee. Voor u was het een vrolijke dag vandaag.
3: Ja, het was echt een feest.
1: Die oprichting, dat was natuurlijk echt een historisch moment. Maar het betekent ook het einde van 80 jaar PvdA. En dat zal u toch misschien ook wel aan het hart gaan.
3: Ja, ik heb niet alle 80 jaar meegemaakt. Maar vandaag, toen we in die zaal zaten en even de oude beelden voorbij kwamen van zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid, ja, voelde je ook weer even heel klein. Want je denkt, jeetje, wat een geschiedenis. Mm-hmm. En besefte je eigenlijk ook hoe bijzonder het is wat we vandaag gedaan hebben. Een nieuwe, grote, progressieve beweging opgericht. Die vooral ook nu vooruit gaat kijken. En al het moois uit het verleden nemen we ook mee. Maar tuurlijk, op sommige dagen denk je echt van, we weten in ieder geval wat we achter ons laten. En je weet nog niet wat de toekomst brengt. Dus soms is dat spannend.
1: Best wel spannend, ja. Ja. Wilma, welk gevoel heerste er vandaag bij de VVD?
4: Nou, dan was het niet zo'n feest als bij Pro, denk ik. Hoewel ze daar natuurlijk altijd iets te vieren hebben. Want het is een gezellige club. Dus, en ze hadden ook wel, ze hebben een liberaal manifest vastgesteld vandaag. Dus dat hadden ze dan misschien wel te vieren. Maar nee, het was niet zo'n feestje als bij de buurvrouw, denk ik.
3: Ja, je baalt zeker dat je niet in de bos was, Wilma.
4: Ja, maar die collega's die daar naartoe gaan, die lieten zich dit feestje niet ontnemen. Okay. Dus,
1: okay. Moest maar goed, we hoorden net Ruben Brekelmans en Dylan Jezokus elkaar behoorlijk bewieroken. Jezokus noemde Brekelmans zelfs een held. Een held dat hij fractievoorzitter wilde worden. Alsof dat iets heel vreselijks is.
4: Alsof hij veel keus had ook.
1: Ja, wat was daar de bedoeling van dit, die...
4: Ja, denk even terug aan de recente geschiedenis van deze twee. Brekelmans was de minister van Defensie, de vorige minister van Defensie. Dus hij was niet alleen haar opvolger, maar hij was ook haar voorganger. En hij was ook heel populair, ook binnen de VVD. En het is daar een publiek geheim dat hij heel graag op die post was blijven zitten. Maar ja, de partijleider aasde ook op dat ministerschap. Dus hij moest een stap opzij zetten. En ik denk dat dit toch een soort van publieke erkenning was van haar naar hem toe, dat hij dat gedaan heeft, dat hij die stap wilde zetten. Maar er gebeurde ook nog iets anders. En dat vond ik eigenlijk ook heel opvallend. Want er was daar een Oekraïense delegatie. Die zat op de voorste rij. Die werd welkom geheten door Jezokus. Die kreeg een staande ovatie, die delegatie. En wat ik heel opvallend vond, was dat toen Jezokus haar speech had afgerond, wachtte zij het applaus niet af. Ze gaf gelijk het woord aan Brekelmans. Die introduceerde ze. Die haalde naar het podium met die lovende woorden. Het was een beetje alsof ze niet wilde afwachten of er voor haar wel net zo hard geklapt zou worden als voor die Oekraïense delegatie. Als je nou heel slecht denkt.
1: Terwijl dat eigenlijk het lekkerste moment is natuurlijk, dat applaus.
4: Ja, normaal gesproken is dat natuurlijk zo. En normaal gesproken is dat applaus ook altijd heel hard. Ongeacht wat iemand gezegd heeft. Maar misschien wilden ze toch het risico niet nemen dat het op de applausmetertjes iets minder ver uitsloeg dan bij die Oekraïnse delegatie.
1: En ging het daar ook nog over pro eigenlijk?
4: Ik heb daar in de zaal waar die vergadering zich afspeelde niet de naam van de partij gehoord. Het ging wel heel erg over links. En het ging over hoe erg links is en hoe gevaarlijk ook. En met de belastingverhoging en slecht voor het bedrijfsleven. Maar het gekke is dat die VVD-congressen zijn eigenlijk een soort van schizofrene bijeenkomsten, als ik dat woord mag gebruiken. Want in de plenaire zaal wordt er vooral heel hard geklapt. Maar bij de koffieautomaat hoor je andere verhalen. Daar hoor je wat mensen er echt van vinden. En daar zeggen ook bestuurders die een VVD-pet op hebben dat het misschien wel tijd is dat er over schaduwen wordt heen gestapt. Want er moet wel wat gebeuren, want er moet geregeerd worden. Dus ik denk dat de aversie tegen pro vooral bij de partijleiding zit. Mm-hmm. En bij zeker de bestuurlijke VVD'ers toch heel wat minder.
1: Ja. Mevrouw Pieri, vindt u dat ook, dat er tijd is dat er over schaduwen wordt heen gestapt? Ook vanuit pro?
3: Nou ja, kijk, ik denk als je eerlijk bent, nog GroenLinks, nog PvdA, we hebben ooit een hele warme band ideologisch gehad met de VVD. We stonden vaak ook in campagnes tegenover elkaar. Maar wat ik de afgelopen jaren heb gezien, en ik hoop enigszins ook onder Brekelmans dat in de Kamer in ieder geval iets normaler wordt, is dat je niet op de persoon speelt. En dat je uiteindelijk ook beseft dat democratische krachten elkaar in dit land nodig hebben. En dat was natuurlijk, voor mij is echt iets historisch fout gegaan op het moment dat je over een andere democratische partij zegt, we sluiten ze uit. Mm-hmm. Ik wil niet terug in de geschiedenis, maar ik denk dat daar echt iets is gebeurd
1: moeilijk is om overheen te stappen.
3: Nou, niet zozeer, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat daar, dat is ook, denk ik, de scheuring die zit in de VVD. Laten we heel eerlijk zijn, op heel veel lokale plekken, nu ook. Het liefst gaat pro natuurlijk gewoon met progressieve partijen regeren. Maar op het moment dat dat niet kan, dan doe je dat ook met andere democratische partijen, ook op rechts. Mm. En voor de VVD geldt lokaal precies hetzelfde. En we zagen hier natuurlijk een waterscheiding die eigenlijk Yesilgus als partijleider heeft geschapen.
1: Ja. Maar pro wil dus wel graag samenwerken ook met de coalitie. Maar tegelijkertijd, ja, Jesse Klaver die haalde vandaag best wel flink uit naar de VVD. Het begon in de Volkskrant vanochtend. Daar zei hij al dat D66 en CDA te veel hun oren laten hangen naar de VVD.
3: Absoluut.
1: En op het congres zei hij het nog wat feller. Zei hij dat de VVD de coalitie gijzelt en meer met zichzelf bezig is dan met de toekomst van het land. Ja, is dat dan de manier om toenadering te zoeken?
3: Nou ja, gelukkig mag ik het zelf duiden. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit gewoon is wat men ziet. Je zag het afgelopen week. We hebben een afspraak gemaakt met het kabinet over de begroting van buitenlandse handel. Dat is een compromis. Hè? Het is niet 100% alles wat wij wilden. Of op de manier waarop we het wilden. En hoe die coalitie over elkaar heen buitelt met de hele tijd spinnen, wat er wel of niet in zit. De minister die zit in de Kamer en op een gegeven moment komt er in het nieuws, er is ook een schaduwdeal, is dat je echt denkt, jeetje, als wij onderhandelen we dan met 66 zetels, namelijk alle drie de partijen, of gewoon puur met één minister die daar zit. En als ik heel eerlijk ben, wat je ook ziet is, ze zijn uiteindelijk gegaan voor minderheidskabinet, omdat de VVD ons er niet bij wilde en D66
4: precies.
3: Ja, 21 niet wilde. Ze wilden geen keus maken van over rechts of over links. En dat is precies wat ze nog steeds
1: die keuze nog steeds
3: vandaag. Ze hebben die keus niet gemaakt.
4: Ja, maar ze willen hem ook niet maken.
3: Nou, ik denk dat de VVD het liefst over rechts zou gaan. En D66 het liefst over links. En wij zeggen, en ik denk dat jaar 21 niet anders zegt, met ons samen gaat het niet. Je zult een keuze moeten maken.
4: Ja. Dus ik hoor vandaag echt andere verhalen. Want bij de VVD denken ze echt dat bijvoorbeeld op het stikstofpakket dat eraan moet zitten te komen, dat ze dan zowel van jullie als van jaar 21 steun krijgen.
3: Nou, we gaan het zien. Het pakket moet nog gepresenteerd worden. Dus wij zullen altijd dingen op de inhoud beoordelen. Maar als je kijkt in het algemeen naar het verkiezingsprogramma van jaar 21 en die van ons, en ook in de Kamer, zijn het echt vaak gewoon 180 graden tegenovergestelde kanten die wij op willen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om die bij elkaar te brengen. En ja, in het 20 kijkt er hetzelfde naar. Als het kabinet zelf die keus niet maakt, dan zullen wij vanuit de oppositie moeten afdwingen dat ze die keus maken. En wat ons betreft moet het dan altijd eerlijker en progressiever. En ik snap dat dat bij de VVD pijn doet.
1: Wilma, over de VVD. Vandaag was dus dat voorjaarscongres. En daar werd, zoals je net al even kort zei, dat nieuwe liberaal manifest aangenomen. Dat heeft ook alles te maken met een zoektocht van die partij naar zichzelf. Hè? Eigenlijk, zoals ook Pro bezig is met de ideologische veren en de verschillende bloedgroepen die bij elkaar gebracht moeten worden. Dat geldt ook een beetje bij de VVD. Waar worstelt die partij nou zo mee?
4: Nou ja, ik denk dat liberaal manifest, dat heeft ook een beetje een inhoudelijke bedoeling. Namelijk dat vorige liberaal manifest dateert uit 2005. Dat was de tijd van net na de Fortuinrevolte. En dat manifest heeft het erg over democratisering en over hoe je als overheid met je burgers omgaat. Dus dat was wel echt gedateerd. En dat ze vonden dat dat toe was aan een opfrisbeurt. Maar wat er eigenlijk nog belangrijker is, dat je ziet sinds een aantal jaren dat de VVD gefragmenteerd raakt. En de bedoeling was dat dit manifest en het proces rond dat manifest om samen te zoeken naar waar ze het allemaal wel over eens zouden kunnen worden, dat zou leiden tot een nieuwe vereniging onder de liberale paraplu.
1: Ja, en ik hoor in je stem dat niet lukt? Of?
4: Nou ja, zolang je het hebt over grote liberale uitgangspunten, over vrijheid en verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, ja, dat zijn begrippen die iedere VVD'er wil aanspreken. Maar heb het dan over de samenwerking met Pro, of heb het over de spreidingswet, of over klimaatbeleid, whatever. En dan zijn de scheidslijnen meteen weer zichtbaar.
1: Ja. Nou, zoals we net al schetsten, we zitten dus met die minderheidscoalitie, hè, omdat dus D66 niet met JA21 wilde, de VVD niet met GroenLinks, PvdA, Pro. De VVD is daar wel radicaler in geworden. Ja. Waar komt die grote aversie nou zo vandaan?
4: Ja, ik vind het vervelend om een beetje persoonlijk te worden, maar er is een reden. En die zit hier. Want ik hoorde ook vandaag weer, en niet eens van de meest rechtse VVD'ers, die motie Piering die een jaar geleden is ingediend, die ging over het wapenembargo tegen Israël. Zeker. Die ervoor zorgde dat, vonden ze bij de VVD, ook de Iron Dome niet meer bevoorraad kon worden, waardoor Israël de zelfbescherming niet meer overeind zou kunnen houden. Dat vinden ze heel, heel vervelend en heel radicaal. En dat is voor heel veel VVD'ers een aanleiding om te zeggen dat GroenLinks de PvdA heeft overgenomen en dat er van de oude bestuurlijke PvdA niet meer zoveel over is.
3: Ik denk dat het ging om electorale redenen. Al ver voor deze motie zag je dat je Zielkens die route inzetten. Ze hebben een kabinet laten vallen op migratie. De deur opengezet natuurlijk ook gewoon naar de PVV. Dat heeft denk ik ook die enorme splijting in de partij zelf veroorzaakt.
4: Nou, die was eigenlijk al daarvoor ingezet, hoor. Ook al onder Rutte 4. Rutte 4 was een D66-kabinet. En het rechte deel van de partij vond dat heel vervelend. Die vonden dat ze onvoldoende de VVD-geluid terughoorden. Dus toen is die kant eigenlijk zichzelf gaan organiseren. Daarna kwam het kabinet Schoof, waar de linkerkant van de partij over in de gordijnen ging.
3: En de bestuurlijke kant.
4: En de bestuurlijke
3: niet alleen
4: kant,
3: de linkerkant.
4: Zeker, ja. Maar die ging zich dus daarna organiseren.
1: Maar, ja. Met deze geschiedenis wordt dat ooit nog wat met samenwerking tussen deze twee partijen, mevrouw Piri?
3: Nou ja, samenwerking tussen deze twee partijen. Kijk, wij hebben deze partij nooit uitgesloten. Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Dat waren wij ook al meteen na de verkiezingen. Dat zijn we nu ook als grootste oppositiepartij. Maar we staan wel voor onze idealen. En het zal niemand verbazen. Dat is iets wat vandaag ook de kern was van de speech van Jesse Klaver en ook van de voorzitter van de FNV, van Hans Spekman. Als het gaat om die enorme afbraak van de sociale zekerheid, dat gaat zeker niet met Pro gebeuren. Ze is bereid om iets te doen, maar dan weet men ook wat de prijs is.
4: Ja, ze hebben bij de VVD natuurlijk ook idealen. En ja, daar zeggen ze, ja, het is onvermijdelijk dat de verzorging staat, dat wordt hervormd. Die hervormingen komen er.
3: Ik wens ze succes met 66 zetels.
1: Ja, oké. Nou, dat is dan mooi gezegd. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Wilma Borgman en Katty Piri, dank jullie wel. We gaan naar live muziek luisteren. Naar Janne Sra en gitarist Frank van Kasteren. Janne, wat ga je spelen?
5: Body Language.
1: Nou, ga je gang.

0: Dankjewel, Janne. Straks horen we je nog een keer. De spanning loopt hier in de Rode Hoed op. Niet alleen omdat we de ontknoping naderen van de Brusselprijs 2026... maar ook omdat Marokko over een half uur al gaat aftrappen tegen Brazilië. De Atlasleeuwen beginnen aan het WK voetbal als de kersverse winnaar van de Afrika Cup. En bij het vorige WK haalde Marokko de halve finales. Een gouden generatie dus. Dus de vraag is, wat brengt dat voetbalsucces het land en de diaspora? Hier aan tafel voetbaljournalist Mustafa Esadik, schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika, dat net uit is. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Samira Bousipti, schrijfster en oud Tweede Kamerlid van de PvdA. Of heeft u liever pro?
2: PvdA.
0: Ja, toch PvdA. Aangehecht. Ja.
2: Dat is gewoon vertrouwd.
0: U mag mooi dichter, ietsje dichter ja, bij de microfoon gaan zitten.
2: Ja, ik had hem verschoven. Excuus, goedenavond.
0: Fijn dat jullie er allebei zijn. Samira, hoe is het met de spanning? Niet vanwege pro, maar vanwege die wedstrijd.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar de spanning, ik moet heel eerlijk zeggen, de spanning is er. Als je echt gewoon voor een scherm met popcorn. In mijn geval is dat gewoon thuis. Maar ik denk dat bijvoorbeeld mijn broers gewoon in bijvoorbeeld mannencafés gaan zitten. Een broer is in Marokko. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk om daar mee te maken. Die zit dan ook in zo'n mannencafé. Alleen maar mannen. Ja. Heerlijk onder elkaar.
0: En de vrouwen? Waar zijn die?
2: Thuis. Gewoon met de vrouwen.
0: Ook aan het kijken?
2: Ook aan het kijken, ja. Dat denk ik wel. Want ik denk dat ook een hele jonge generatie, dat zie je ook terug op TikTok, ontzettend fanatiek is en echt begaan is ook met de elftal, trots zijn ook. Maar ja, die vieren het, die kijken het op een andere manier. Maar ik denk dat heel Marokko letterlijk plat ligt.
0: Ja. En die verwachtingen zijn natuurlijk allemaal hoog gespannen na al die successen van de afgelopen jaren. Wat hebben die betekend voor de vele Nederlanders met Marokkaanse roots? Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker. Het is gewoon een gek gevoel. Het is heel vreemd dat een voetbal in dit geval ervoor heeft gezorgd dat er een stukje erkenning kwam. Meer respect, hè, is ook afgedwongen op die manier. Hè, met de leeuwen die fantastisch werk hebben geleverd. Hè, mooie prestaties hebben geleverd tijdens de WK. En alsof dat een soort van uitstraling gaf ook op ons. Op Marokkaanse Nederlands van kijk eens. Hè, dit is fantastisch, dit is mooi. Dit is ook van ons. Hè, ja. Dit zijn wij ook. Dus ja, dan kun je met trots zeggen, ik ben Marokkaanse Nederlander en ik ben blij.
0: Ja.
2: Echt heel erg
0: blij. Het is ook fijn om positief in het nieuws te zijn.
2: Dat is het ook. Ja. Het is echt niet leuk de afgelopen jaren. Ik ga wat langer mee, want ik ben een dagje ouder. Maar ik woon hier nu, ik denk, een jaar of 54 in Nederland. Maar het is gewoon ook niet leuk voor jongens die hier geboren en getogen zijn. Hè, Nederlanders van Marokkaanse komaf. Die zich nog steeds moeten verdedigen tegen negativiteit, demagogie. We gaan dat daar niet vanavond over hebben. Het moet een beetje gezellig blijven. Ja. Maar dat is wel.
0: Dit soort momenten zijn
2: jammer.
0: Dan belangrijk.
2: En dit soort momenten, dit zijn echt ook. Ja, die ze ook meedragen. Ook naar hun werk, naar school, op straat. Ik ben trots.
0: En Mustafa, het is tegelijkertijd ook wel een beladen WK. Vooral voor Afrikaanse fans ook. En ook de Afrikaanse scheidsrechter trouwens. Die gewoon de VS niet inkomen. Hebben vrienden en kennissen van jou die reis naar de VS bijvoorbeeld wel aangedurfd? Of om die reden niet gegaan?
1: Ja, ik ken er drie persoonlijk. En die zijn alle drie binnengelaten. Dus ik had contact met ze en ze hadden geen enkel probleem om het land binnen te komen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel heel veel berichten van andere mensen, met name vanuit het Afrikaans continent, die er niet in komen op verschillende niveaus. Of het nou journalisten zijn of mensen van de staf of supporters of dus die scheidsrechter. Mm-hmm. Was de beste scheidsrechter van Afrika vorig jaar. Ja, die komen er allemaal niet in. En het WK is altijd een evenement geweest dat in het teken stond van ontmoeting, van elkaar leren kennen, van verbinding. Daar is weinig van over als we hier naar kijken.
0: En over het elftal zelf, hè, want daar willen we het ook gewoon even over hebben. 2/3 van de spelers, heb ik begrepen, van Marokko is niet in Marokko geboren. En in het verleden was dat ook al zo. En dat was niet altijd even, pakt niet altijd even succesvol uit voor die teams. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Maar wat is er veranderd? Waardoor werkt het nu opeens?
1: Nou ja, op dat WK toen in 2022 was er ook voor het eerst een coach met een Marokkaanse achtergrond die in Frankrijk was opgegroeid. En hij bleek in staat om al die verschillende culturen, want het zijn ook gewoon Nederlanders, het zijn Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen, et cetera. En hij bleek in staat om ze te verbinden met die Marokkaanse identiteit als gemene deler. En als we kijken naar de documentaires die destijds werden uitgezonden, en als we zagen hoe hij in de kleedkamer die spelers kon motiveren, met name ook dat verhaal over hun opa's en oma's, hun vaders en moeders, de eerste generatie Marokkanen in Europa. Ja, en wat zij allemaal voor opofferingen hebben gebracht, zodat hun kinderen en kleinkinderen een betere toekomst konden hebben. Ja, dat bleek heel erg motiverend te hebben gewerkt. En daarnaast ook de tweede factor, familie. Mm-hmm. Want destijds in Qatar werd ook een heel resort afgehuurd voor de familieleden van de spelers. Wat die coach heel slim had gedaan, en daar win je de harten van alle Marokkanen mee, is de rol van de moeder. Want na de eerste overwinning deed hij aan het einde van het interview de groeten aan zijn moeder. Ja, ja. En toen hingen alle Marokkanen huilend aan zijn lippen. Dus dat was wel heel slim van hem.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nou, ook net toen ik zei, de mannen in de mannencafés en de vrouwen thuis natuurlijk is ook inderdaad een familie-aangelegenheid. Maar je zegt het ook heel erg mooi als je ziet hoe die trainer ook die verbinding bracht. Want ja, het is best ingewikkeld. Ik bedoel, de Marokkaan bestaat niet. Hè, een Franse Marokkaan is toch echt wel een andere dan een Belg. Of dan een Nederlandse Marokkaan. Mm-hmm. Dat zie je ook als wij op vakantie, tenminste laat ik voor mezelf spreken, in Marokko ben. Dan zie je dat de Fransen toch andere Marokkanen zijn dan de Belgen. Ja. En als je dat dan als trainer, dat saamhorigheidsgevoel... De boel bij elkaar kan brengen, even Koheniaans, ja, dat is knap.
0: Ja.
2: Dat is knap. Want het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen Marokko moet straks? Misschien je hebt er iets meer verstand van dan ik.
1: Ja,
2: dan,
1: de volgende ronde.
2: De volgende ronde, nou dan.
0: Ja, het kan best snel, hè? Geloof ik inderdaad, na de groepsfase kan dat best snel gebeuren.
2: Ja, dat kan best wel snel.
0: En dan? Ja, dan stel ik de vraag ook maar.
2: Ja, toch?
0: Ja?
2: Dan?
0: Wat heb je tegen je dochter gezegd?
2: Ik heb gezegd dat ik dat ik daar
0: dat het ingewikkeld is.
2: Nou,
0: het is complicated.
2: Maar het is echt, het is heel plat en het is bijna een cliché. Het is bijna kiezen tussen je vader en je moeder. Echt, dat is zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, in dit geval, nu, zou ik wel voor Marokko zijn. Waarom? Het is toch wel de underdog. Hè? Het is zo hard gewerkt de afgelopen jaren. En niet omdat je dan meer Marokkaan bent of minder Nederlander. Of dat ik niet loyaal ben naar Nederland toe. Want dat is ontzettend jammer dat daar ook jongeren weer, als ze zeggen, ik ben voor Marokko, dat ze daar weer mee geconfronteerd worden. Maar het is, ik gun het ze gewoon. Ja.
0: En Mustafa, hoe zit het voor jou?
1: Nou, het is best complex. Want ik denk dat als je het hebt over de 400.000 Marokkaanse Nederlanders, dat iedereen voor Nederland kiest. Want anders woon en werk je hier niet. Dus je kiest sowieso voor Nederland. Maar het probleem is, op het moment dat 11 tegen 11 voetballers op het veld staan, ja, dan gaan er toch andere gevoelens spelen. Wat ik er wel over wil zeggen is dat ik er wel echt enorm tegenop zou zien om 5 dagen lang het integratiedebat zoals we toen in 2002 hadden gekend, om die even in sneltreinvaart te doen in 5 dagen. Dus wat mij betreft worden ze allebei groepswinnaar en treffen ze elkaar in de finale. En dan maakt het niet zoveel uit wie wint.
0: Okay. En we hebben het dan nu over Nederland de hele tijd, maar Marokko is ook gewoon het best presterende Afrikaanse land in dit hele decennium. Ik kan me voorstellen dat dat ook wat doet met Marokko, de positie van Marokko in dat, op dat continent.
1: Ja, zeker. Het geeft een bepaald vertrouwen. Overigens eigenlijk heel breed. Dus niet alleen bij de A-senioren, bij de mannen. Maar ook bij de vrouwen, hè, dat het nu het Marokkaanse vrouwenelftal 2 keer de finale heeft gehad. Terwijl het vrouwenelftal zich nooit eerder plaatste voor het eindtoernooi. Daarnaast hebben de jongeren ook het wereldkampioenschap voetbal voor spelers jonger dan 20 jaar gewonnen. Maar ja, het geeft wel een bepaald zelfvertrouwen. En ja, Marokko of de Marokkaanse regering gebruikt dat natuurlijk wel om zichzelf ook te laten zien op dat internationaal podium. Heel triest weetje is eigenlijk dat 17 Afrikaanse landen hun thuiswedstrijden niet in Afrika kunnen spelen omdat hun stadions niet aan de normen voldoen. Mm. Ja, en heel veel van die landen spelen hun thuiswedstrijden in Marokko.
0: Ja. We moeten het hierbij laten, maar het is duidelijk dat de ploeg met zelfvertrouwen het WK ingaat en jullie ook. En dan wens ik jullie straks heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd tegen Brazilië. Het is wel een lastige eerste tegenstander, maar goed, wie weet. Dank jullie wel, Mustafa Esadik en Samira Bouchipti. Dank jullie wel. We gaan weer naar Janne Straan.

0: Janusra, je hebt de zaal stil gekregen, dat is knap. Dankjewel. Je werd begeleid door Frank van Kasteren. Dit was Little Bamboo. En je hebt net een nieuwe plaat uit, Workout. En dit najaar ga je daarmee toeren door het hele land. Dus dan kan iedereen jou komen opzoeken. Dat is leuk. Dankjewel voor nu. Nog niet helemaal tot ziens, want aan het einde van dit uur horen we jullie ook nog heel eventjes. Ja, en dan gaan we nu toch echt naar het feestelijke deel van de avond.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Nou, we gaan het bijna horen. Maar eerst gaan we nog naar de gelukkige winnaar Olivier van Beemen van vorig jaar. Die won toen met zijn boek Ondernemers in het Wild. En hij heeft speciaal voor vanavond een column geschreven.
2: Journalist is het mooiste beroep dat er is. Maar sommigen zijn erop uit onze levensvreugde danig te vergallen. Uit de VS en het Verenigd Koninkrijk is een zorgwekkende trend komen overwaaien. Namelijk de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kortweg SLAP. Organisaties stappen naar de rechter of dreigen daarmee in de hoop kritische journalisten het zwijgen op te leggen. Zelf kan ik erover meepraten. Voor mijn boek Ondernemers in het Wild deed ik bijna 4 jaar lang onderzoek naar de NGO African Parks, een op het oog sympathieke club natuurbeschermers. In 24 reservaten, verspreid over Afrika, proberen zij neushoorns, olifanten en leeuwen te redden, met steun van miljardairs en beroemdheden. Prins Harry zit in het bestuur, Taylor Swift nam een video op en Leonardo DiCaprio trok zijn portemonnee. Niks mis mee, toch? Nou, uit mijn onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Mijn bronnen vertelden over marteling, landroof en racisme. Een Nederlandse oud-bestuurder draaide er niet omheen. Wij zouden het park runnen en zorgen dat er genoeg middelen waren. Want dat konden die zwarte mensen niet, zei hij. Voor de publicatie wilde de directie van African Parks mijn uitgever en mij graag spreken. Niet op de uitgeverij. Het gesprek moest op neutraal terrein plaatsvinden, alsof we in oorlog waren. Ze huurden een vergaderruimte in het centrum van Amsterdam, lieten 2 topmanagers invliegen vanuit Zuid-Afrika, de directeur Nederland was erbij en ze deden een beroep op een prominente advocaat. Moet je van al dat geld geen olifanten redden, dacht ik nog even. 2 uur lang zette dit viertal uiteen hoe slecht het boek was. Ze telden ongeveer 256 feitelijke onjuistheden en ruim 250 misleidende verklaringen. Best een prestatie voor een boek met nauwelijks 300 bladzijden. Een overzicht van die vermeende fouten gaven ze niet, terwijl dat de reden was dat ze het manuscript überhaupt mochten lezen. Hun idee was dat ik de tekst grondig zou herschrijven en aan hen ter goedkeuring zou voorleggen. En oh ja, als mijn werk ertoe leidde dat de postcode-loterij of andere donateurs hun steun zouden intrekken, dreigde African Parks een miljoenenclaim tegen ons in te dienen. Mijn uitgever reageerde verbijsterd. Door de publicatie van onthullende boeken over Nina Brink en mediabaas Christian van Tillo was hij wel wat tegenwerking gewend. Maar dit was next level. Wat dachten die lieden wel niet? We lieten ons niet intimideren. Ondernemers in het Wild verscheen, in het Nederlands en 3 vertalingen. Hier in de Rode Hoed in Amsterdam won het vorig jaar de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. Een klassiek journalistiek huzarenstuk, oordeelde de jury. Dus ja, journalist is het mooiste beroep dat er is. En de groeiende intimidatie van journalisten bewijst eens te meer hoe belangrijk ons vak is.
0: Dankjewel, Olivier. Ik vraag Saskia Jonker om gauw plaats te maken achter de katheder. Want jij gaat nu bekendmaken. Wil jij misschien nog even bij alle 5 de boeken kort toelichten waarom die eruit sprongen voor jullie?
3: Ja, zeker. Dan begin ik met Dick Schoof van Lemya Harouaï en Petra de Koning. Een uiterst vermakelijk en vlot geschreven portret dat laat zien hoe premier Schoof als dienende inschikkelijke ambtenaar functioneerde. Via sterke anekdotes en observaties leggen de auteurs niet alleen hun hoofdpersoon op de snijtafel, maar maken ook mechanismen in Den Haag inzichtelijk. Dan komen we bij de Damiaanhoeve van Christus Toop. Een ware page-turner die grote thematieken als tunnelvisie, klimaatverandering en de macht van de industrie met literaire kracht verbindt. De jury bewondert de indringende manier waarop de Stoop zijn boek heeft geschreven. Een boek dat bijblijft. Dan de race om het Majorana-deeltje van Gerard Jansen. Een toegankelijke en knap opgebouwde reconstructie van uitzonderlijk complexe materie. Omdat Gerard Jansen die 12 jaar lange zoektocht weet te vangen in een spannend en helder verteld boek, maakt het veel indruk. Dan komen we bij De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Een kritisch en boeiend boek dat met diepgravend, gedegen onderzoek de mythe rond Wim Hof ontleedt. Het boek biedt niet alleen een onthullend portret van Hof, maar ook een maatschappelijk relevante analyse van onze gevoeligheid voor goeroes. Tot slot, Wie betaalt mag vervuilen, van Ties Gijzel en Mira Seijs. Een onthullend en urgent onderzoek naar de wereld van CO2-compensatie. De jury prijst de internationale journalistieke samenwerkingen en de manier waarop de auteurs aantonen dat grootse klimaatbeloften in de praktijk tekortschieten.
0: Oké, dankjewel. En dan kan er natuurlijk maar één... Ja, ik kom even staan. Er kan natuurlijk maar één iemand winnen. Ik zie dat
3: nou, kan er maar één de winnaar
0: zijn. Jij hebt een trommeltje bij je. Ga maar even roffelen. Dan maak het moment echt spannend. Yeah.
3: De winnaar van de Brusselprijs 2026 is het boek dat uitstekende onderzoeksjournalistiek combineert met een overtuigende karakterstudie, zonder de hoofdpersoon te reduceren tot een karikatuur. De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen.
0: Ja, geweldig. Jullie mogen het podium opkomen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen, ontzettend gefeliciteerd. Kom maar naar boven. Er is, als het goed is, ergens een hele grote check die nu ook hier naartoe komt. En bloemen, neem ik aan. Trouwens, hier staat hij op tafel. De mooie bokaal van de Brusselprijs, die krijgen jullie ook. Hier is de check. 10.000 euro.
4: Ja, wow.
0: Pak hem maar aan. Ja, jullie moeten hem delen, jongens. Ja. Oh, je kunt allebei eentje vasthouden.
5: Nou, dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Hoe gaan jullie dit doen?
5: Ja, ik wilde al mijn hele leven een witte mok. Die heb ik nu. En Anneke zit enorm verlegen om 10.000 euro. Dus dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Ja, ik dacht, het is nog misschien... Ah ja, kijk, ook nog bloemen.
4: Ja.
0: Anneke, jij hebt mooi die 10.000 in je hand gestopt. Ja. Maar jullie gaan dat, neem ik aan, gewoon door het midden knippen en samen delen. Of heeft er eentje van jullie harder gewerkt aan dit boek dan de ander?
6: Nee, we gaan wel delen. We gaan eerlijk delen. Ja.
5: Ja, er heeft één iemand harder gewerkt dan de ander. En we gaan eerlijk delen.
0: Oké. Nee, maar dit is, want het was natuurlijk wel opvallend dat dit jaar 3 van de genomineerde boeken uit duo's bestonden. En dat is wel een apart werkproces. Best ingewikkeld misschien soms. En jullie zien elkaar denk ik dan heel veel. Jullie hebben misschien elkaar meer gezien dan vrienden en familie.
5: Er waren momenten dat ik Anneke vaker sprak dan mijn eigen vriendin of mijn eigen kinderen. Maar ja, ik zeg altijd maar, we hebben 9 maanden opgesloten en gezeten in een hok. We hebben niet één keer ruzie gehad. Ik heb relaties gehad waarin het er anders aan toe ging.
0: Nou, gelukkig kan je nu weer op je relatie gaan richten. Jij ook. Jullie allebei heel erg gefeliciteerd. Dank jullie wel. We gaan... zingen met Janne, maar jij mag wat inzetten, Janne.
6: Ja, en jullie moeten meezingen, want jullie hebben geen excuus. Want je hebt al 50 jaar kunnen oefenen.

0: En terwijl de zaal nog een beetje voorzichtig meeneuriet, zeg ik nog even dat morgen Het Oog niet regulier op de radio is te horen, maar alleen als podcast uitkomt, omdat dan...
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
1: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
3: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee

0: Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd